0: Morgen. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Distortion.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers konden het pand niet meteen in omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen waren. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. De Noorse koningin Mette Marit is gisteravond weer uit het ziekenhuis ontslagen. Ze werd daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor missen ze de beëdiging van haar man Hakon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints? Always unexpected freshness.
2: Sportlife.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Let's go!
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro, 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!
13: Voor die 2

0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Distortion.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
10: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Het is weer veilig in Overasselt en de inwoners mogen weer naar buiten. Tegen middernacht trok de politie de oproep om binnen te blijven in. Na de massale schietpartij gisteren was er de hele dag een klopjacht op verdachten en zijn er 34 aangehouden. Ook werden er veel vuurwapens gevonden. Het politieonderzoek gaat vandaag verder. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. Dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. En Omroep Max organiseert volgend jaar toch niet de Nederlandse deelname aan het Songfestival. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij nog interesse getoond om het over te nemen van Avrotros. Die omroep ziet van het Songfestival af omdat Israël meedoet. Maar volgens Slachter zit de doelgroep van Max er niet op te wachten. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend hier en daar een bui, vooral in het noorden. In de middag is het wisselvallig en wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg, met een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom, dit is Kink Distortion.
12: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
10: Kink.
13: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
14: Ik heb een aantal vrienden van mij die vandaag op deze 2e september compleet in extase zijn.
15: Goedemorgen.
14: Ja. Goedemorgen metalvrienden. Ik heb dus vrienden die vandaag compleet in extase zijn, want het is vandaag Transfer Deadline Day. Ken je dat? Dat betekent dat in een Nederlandse clubs mogen vandaag nog, geloof ik, nieuwe spelers aantrekken. Kunnen ook nog spelers gaan? Of misschien zit ik nu helemaal fout. En ik heb een aantal vrienden van mij die vanaf vanmiddag tot vanavond 12 uur alleen maar gaan kijken naar talkshows met transfer deadlines. Dus die zitten de hele dag achter de tv, achter de computer, waar dan ook, of op de telefoon natuurlijk. En de hele tijd te kijken van, wat gebeurt er nu nog op transfer deadline day? Nou, hey, mocht je dat ook gaan doen, heel veel plezier ermee. Ik lees graag terug vanavond om een uur of 12 wat er allemaal is gebeurd. Wat er vanavond in ieder geval gebeurt, is natuurlijk dat er een band optreedt ergens in den landen. En traditiegetrouw moet ik zeggen, gaan we altijd even kijken naar zo'n band. En vanavond is dat een band in het Musicon in Den Haag. Ze hebben ook een support act, dat is Prophets of Twaits. Maar de band die wij gaan draaien zo dadelijk is Wyatt E. Nou, want in 2025 hebben ze een album uitgebracht, Music from Inside the Ziggurat. Ik ga wel gewoon de Engelse titel zeggen tegen je als je het niet erg vindt. En vanavond zijn ze dus in het Musicon en wij gaan een track draaien van die laatste plaat van Wyatt E. Zij openen vandaag het bal van Keihard in de Ochtend met Im Leila.
12: Keihard in de Ochtend met Mike Arns, King Distortion.

eind jaren 90 onze kennismaking met Slipknot. Je hoorde Wait and Bleed op King Distortion keihard in de ochtend, waar we zometeen Trivium gaan draaien. Six Walls Surround Me. Maar eerst ga ik je kennis laten maken met nieuwe muziek. Altijd in keihard in de ochtend rond deze tijd. Even wat nieuw werk, wat in dit geval gisteren is uitgekomen. En een single die mij nogal overviel. Niet omdat ik de band, ja, niet ken. Iedereen kent de band wel. Alleen deze single, die kwam goed binnen. En ik denk, ja, die moeten we gaan laten horen in keihard in de ochtend. En als ik de bandnaam roep, dan zul je denken, hè? Wat? Europe? Ja, Europe. De meesten kennen natuurlijk Europe uit de jaren 80, Final Countdown, en al die andere hits die ze toen hadden. Maar Europe is al veel langer een veel volwassener band natuurlijk. Ze zijn al op leeftijd. Een veel zwaardere Europe sound hebben ze inmiddels gefabriceerd. En de derde single van het komende album, en dat album heet Come This Madness, is nu uitgekomen. En hij is fantastisch. Je zult hem veel gaan horen. In keihard in de ochtend kan ik je nu vast beloven. Nieuwe single van Europe heet namelijk Scandinavian Eyes. En je hoort een enorm lekkere, groovende, voortstuwende gitaarriff. Een refreintje is natuurlijk weer wel melodieus, maar hey, dat mag. En je hoort ook wat orkestrale elementen in dit nummer terug. Anyway, ik vind hem geweldig. Hier is de nieuwe single van Europe in keihard in de ochtend. En die heet dus Scandinavian Eyes.

0: krijgt een ochtend King Distortion, Goedemorgen en Six Walls Surround Me van Trivium. En straks in Keert in de ochtend nog de drie grote D's. Devil Driver, Demon Borgir. En zometeen, meteen na de headlines, heb ik Dio voor je en Holy Diver.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie.
7: 7 stuurlijk.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
14: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
3: Jongens, eten.
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De benzineprijs heeft een recordhoogte bereikt. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek. Gisteravond laat mochten de inwoners weer naar buiten, omdat in het dorp geen verdachten meer rondliepen en er ook geen vuurwapens meer lagen. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen is gisteravond geëindigd in onrust. Terwijl raadsleden binnen vergaderden over een noodopvang voor asielzoekers, werd het protest zo onveilig dat niemand het pand uit mocht. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. In de middag is het wisselvallig met bewolking en soms regen. Het wordt een graad of 20 met een matige wind.
11: Kippenvel erop je kloten.

Staat op het laatste album van Devil Driver, Strike and Kill. Je hoorde ze natuurlijk in Keihard in de ochtend op King Distortion met Sanctified in Scars. Zo dadelijk in Keihard in de ochtend, The Perfect Circle en Starless. Maar nu eerst een avontuur van gitarist Salonos. Dat is gitarist van Dimo Borgir in de bioscoop in Texas. Hij zat daar gewoon naar trailers te kijken toen hij ineens de eerste bombastische klanken van Progenies of the Great Apocalypse door de zaal hoorde klinken. En zoals bij de film, de trailer van de film, Guillermo del Toro's Hellboy. Natuurlijk kende hij meteen de track, maar nog van hemzelf. Het is namelijk van Dimo Borgir, Progenies of the Great Apocalypse. En die hoor je nu in Keihard in de ochtend.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: Zo.
1: Wat een geld.
3: 50.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: De beste ingrediënten.

0: ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we al van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
5: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Nog nooit was benzine in ons land zo duur als nu. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. De dieselprijs is gestegen naar 2,63 euro per liter, maar dat is geen record. Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. Er zijn 34 verdachten opgepakt en het politieonderzoek gaat vandaag verder. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl raadsleden vergaderden over noodopvang voor asielzoekers, zorgde het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. Politie en ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. En ook Apple heeft Lake Ontario nu omgedoopt tot Lake America. Google deed dat eerder ook al. President Donald Trump liet het meer op de grens tussen Canada en Amerika hernoemen na een handelsruzie tussen de twee landen. Maar de nieuwe naam is alleen te zien voor Apple-gebruikers in Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog even bewolkt, met vooral in het noorden en westen wat buien. Alleen in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.
10: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
8: Kink.
11: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

In januari headlinen ze het Midwinterprogfest in Vredenburg, in Utrecht, Heken en Delirium. Ik laat zo meteen een plaat uit mijn platenkast vallen. Jij mag raden welke het is. Ik geef een omschrijving. Dan heb je zelf een enorm goed gevoel om deze woensdag verder te gaan als je het goed hebt geraden. En ik draai natuurlijk ook een track van dat album. En voor we zover zijn is dit Martyr in Cat in de ochtend. Op King Distortion. Goedemorgen trouwens. En Raise Your Horns Unite.

0: Mortar en Raise Your Horns Unite.
1: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
0: Iedere week neem ik een plaat mee en dan mag jij raden welke dat is. Ik geef een omschrijving van het album. En ondertussen kun jij je hersenen laten kraken welke plaat ik hier in de studio heb. En dan gaan we er zo dadelijk ook nog een track van draaien. Vandaag is het vierde album van een Nederlandse band. En het album werd opgenomen tussen 17 februari en 15 maart in 1997. En uitgebracht op 6 juni 1997. Vierde album, Nederlandse band, 97. Welke zou dat zijn? We gaan er even verder met de omschrijving. Het album werd omschreven als wat meer atmosferisch en wat melodisch en ook wat meer experimenteel. Nou, het werd uitgebracht op het Century Media label en geproduceerd door de band zelf in samenwerking met Ziggy Bem. En dat werd allemaal gedaan in de Woodhouse Studios in Hagen in Duitsland. Ik ga rustig verder. Misschien heb je het al lopen uitschreeuwen. Mike, je hebt het vandaag over deze Nederlandse band en dat album. Maar voor degenen die het nog niet weten, ik ga nog even verder met de omschrijving. En dat doen we nu even met het artwork. Ik blader even door het boekje heen of ik kan kijken wie het artwork heeft gedaan. Nee, dat zie ik niet. Ik zie wel dat de plaat op 12 heeft gestaan in de Nederlandse albumlijst. Nou, het artwork is fantastisch mooi. Het is een wit oppervlak met daarin bijna in het midden een boom van bovenaf. En de zon schijnt vanaf de rechterkant, want de schaduw van die boom zie je aan de linkerkant van het witte vlak, wat ik waarschijnlijk denk dat het toch wel sneeuw is. Prachtig gedaan. En aan de zijkant wat groenig, ja, wat groenige, mosachtige taferelen. Bovenin met gouden letters de naam van de band en onderin, klein in het witte vlak, dan zie je daar de naam van het album. En sla ik het boekje open, dan zie ik verder geen foto van de band volgens mij. Nee, maar wel prachtig artwork wat daar binnenin is weergegeven. En ook achterop trouwens, het is prachtig. De cd zelf is bruinig, grauwig en daarin ook wat prachtige tekeningen erin. Nou ja, weet je, het is gewoon schitterend gedaan. Zullen we gewoon naar de line-up van de band gaan? Wat trouwens nog een kleine hint is. Ze deden in augustus 2025 een reunie tour optreden in Doornroosje Nijmegen. En toen kregen ze eindelijk voor deze plaat ook een gouden album. Nou, nu weet je het misschien toch wel, want ik heb het over de band met Hans Rutten op drums, Hugo Prinsen-Geelings op de bas, Frank Boeien op synthesizers en de grand piano, Jelmer Wiersma op gitaar, René Rutte op gitaar en de fluit. En natuurlijk Anneke van Giersbergen op de leadvocalen. Nou, ik heb een uitgebreid gesprek gehad toen ze gingen toeren weer voor Mandillion. In de podcast van Kink is dat nog altijd terug te vinden onder De Keiharde. En dan het uitgebreide gesprek wat ik had met Anneke van Giersbergen over die reunie, over de tour met Mandillion, maar ook het vervolg, Nighttime Birds, waar ze toen terechtkwamen in Duitsland en het album met de opname dus met Ziggy Bem. Wij gaan natuurlijk een track draaien van dit album, legendarische plaat van The Gathering, Nighttime Birds, en dit is de opener On Most Surfaces met, tussen haakjes, Inuit.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag los ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krookie chips per zak maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
11: Sportlife. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: Dit is Kink Distortion.
17: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Een grote groep oud-ministers en diplomaten, onder wie Job Cohen en Ahmed Abu Taleb, vraagt het kabinet in een brandbrief om meer maatregelen tegen Israël. Volgens hen schendt het land onder meer de Palestijnse mensenrechten, meldt NRC. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je langs de snelweg nu afgerond €2,67. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. De prijsstijging komt door de Iran-oorlog. In Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek naar het massale geweld van gisteren. Alle inwoners mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten, omdat zich in het dorp geen verdachten meer schuilhouden. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met vooral in het noorden en westen wat regen. Ook 's middags blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 à 22 graden. King.

0: zijn bezig met een reunietour en voor zover ik nu kan zien staat Europa nog niet op de kaart. Maar goed, dat kan over 5 minuten weer anders zijn. Net als bij een transfer deadline day, hè. Ik zei het in het begin van de show al. Een aantal vrienden van mij die gaan de hele dag transfernieuws in de gaten houden. Ik weet niet of ze daar speciaal vrij voor hebben genomen trouwens. Gisteren vertelde ik jou dat de meteorologische winter... herfst, ik ga wel heel hard nu. De meteorologische herfst is begonnen. Maar op 2 september 1909, toen dachten ze dat de winter al begonnen was. Want toen werd het op deze dag maar 5 graden Celsius. Koud, koud, koud. Maar zo gek wordt het vandaag niet. We hebben wat dat betreft toch wel een beetje de wind in de zeilen. Qua temperatuur ligt het wat hoger. Overigens, voordat ik het vergeet, krijg je zo dadelijk een classic van AC/DC voor je kiezen. For those about to rock, we salute you. Maar eerst gaan we kijken hoe het op het dak is. Want onze koffiejuffrouw Daphne is naar het dak van de Kink Studios. Want daar staat de enige echte keihard in de ochtend weermachine.
1: Al die kutrappen op!
2: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
3: Komma 9 graden.

Laatste single van Hypnose, Franse prog-metal band. Molecular Angel hoorde je op King Distortion. Het is woensdag 2 september. Het wordt een prachtige woensdag. En als het niet vanzelf gaat, dan maak je er gewoon een prachtige woensdag van. Vandaag, natuurlijk vanmiddag, moet ik zeggen, nog een zware metalen teleurgang op King Distortion. En verder draait Cas, maar dat zeg ik altijd, 24/7 de allerlekkerste rock en metal voor jou op deze prachtige metalzender. En dan gaan we even terug naar gisteren. Gisteravond kwam ineens een bericht in mijn tijdlijn en ik dacht, wat? Zoals je misschien weet, ik woon in de buurt van Nijmegen en een van mijn grote helden was gewoon in Nijmegen. Alex Van Halen namelijk, drummer van Van Halen, die heeft in Nijmegen een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn imposante carrière. Volgens het rapport heeft de drummer een herkenbaar geluid en eigen stijl ontwikkeld, waarbij generaties lang muzikanten heeft geïnspireerd. En de band was natuurlijk opgericht door Alex en Eddie Van Halen. En ze hebben natuurlijk een tijdje Nijmegen gewoond. Hè. Ze zijn geboren in Amsterdam, maar in de jonge jeugdjaren een tijdje Nijmegen gewoond voordat ze naar Amerika verhuisden. En hij was gisteravond dus in Nijmegen koninklijke onderscheiding gekregen. En daarnaast heeft hij het boek van de stad getekend. En dat wordt getekend door bijzondere gasten. In het boek staan nu onder andere Bruce Springsteen, koning Willem-Alexander en nu dus ook Alex Van Halen. En hey, welke plaat kunnen we beter gaan draaien nu van Van Halen dan zijn, ja, zeer herkenbare drumsound en een van de beste drumintro's ooit. Van Halen, Heart for Teacher. Nogmaals, maak er een geweldige woensdag van. En wat Keert in de ochtend betreft, tot morgen.

0: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Bij Optimel weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimel vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Een grote groep oud-politici roept het kabinet in een brandbrief op tot meer maatregelen tegen Israël, meldt NRC. Volgens de 235 ondertekenaars, onder wie Job Cohen, Josias van Aerts en Ahmed Abu Taleb, schendt Israël de Palestijnse mensenrechten. Ze vragen onder meer om een volledig wapenverbod. Justitieminister Van Wil heeft geen goed woord over voor het massale geweld gisteren in Overasselt. Dat je hordes van tientallen jongeren gewapend over straat ziet lopen is ongekend en nieuw, zei hij bij de NOS. In Overasselt is het sinds gisteravond weer rustig en het politieonderzoek gaat vandaag verder. De Iran-oorlog heeft ertoe geleid dat de benzineprijs in ons land een record heeft bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je nu langs de snelweg afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. Bij pompen langs N-wegen of in de bebouwde kom ligt de prijs een stuk lager. Ook diesel is een stuk duurder geworden. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Ook gaan opvallend veel mensen uit elkaar na een huwelijk van 40 of 50 jaar. Er zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. Andere stellen wachten met scheiden tot ze met pensioen zijn of de kinderen uit huis gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallig bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. In het zuidoosten lijkt het grotendeels droog te blijven. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is bewolkt en opnieuw enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Distortion.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
13: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om de vrouw die in het land woont en van wie sinds de overstromingen van vorige week nog niks was vernomen. Er worden in het gebied nu nog 2 Nederlandse toeristen vermist. Nederland wil opheldering van Rusland over de drones met explosieven die zijn gevonden op het vliegveld van Leipzig. Daarom heeft ons land de Russische ambassadeur op het matje geroepen, zegt buitenlandminister Berendsen. Gisteren maakte Duitsland bekend dat Rusland achter de aanval zit. Moskou ontkent elke betrokkenheid. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog altijd bewaakt. Er staan zwaar bewapende agenten voor de deur. De weg waaraan het huis ligt is afgezet met politieauto's. Het dorp had gisteren een dag vol geweld. Er werden ruim 30 mensen opgepakt en er werden veel vuurwapens gevonden. En ruim 230 oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, omdat het land de Palestijnse mensenrechten schendt. In de brandbrief vragen onder andere Job Cohen, Josias van Aartsen en Jan Pronk om een volledig wapenverbod. Volgens de ondertekenaars hebben de huidige maatregelen tegen Israël geen effect. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallend bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 Jumbo Packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Nog 309.000.
9: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuur.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
15: Sportlife. Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
19: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
20: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. De advocaten van topcrimineel Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met het geweld gisteren in Overasselt. Al snel werd de dodelijke schietpartij aan hem gelinkt omdat hij te maken zou hebben met drugs. Volgens de advocaten noemt hij zelf de beschuldigingen gevaarlijk. Bolle Jos is al lange tijd voortvluchtig. Rond deze tijd begint bij het provinciehuis in Leeuwarden een boerenprotest. Eerder vanmorgen trokken vanuit verschillende delen van Friesland tientallen trekkers in kolonnen naar de stad om daar te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren verwachten zo'n 400 trekkers. Er is contact geweest met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Er was sinds de overstromingen vorige week niks meer van haar vernomen. Wel is Buitenlandse Zaken nog bezorgd over het lot van 2 andere Nederlanders in het gebied. Zij zijn nog altijd zoek. En Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje over de droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Volgens Duits onderzoek zit Rusland erachter en buitenlandminister Berendsen noemt dat volstrekt onacceptabel. Hij gaat dat de ambassadeur zeggen. Ook Duitsland heeft de Russische ambassadeur ontboden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. Ook laat de zon zich af en toe zien. Het is rond 19 graden aan zee en 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
8: Koekoek.
9: Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad.
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Een verwarde man met een bel heeft voor paniek gezorgd in het centrum van het Utrechtse Bunschoten. Toen de politie op de melding afkwam, sloeg hij op de vlucht. Er is geschoten en een agent zou hem met een taser hebben uitgeschakeld. De man raakte gewond. Het is niet bekend waarom hij met een bel rondliep. Het centrum van Leeuwarden is volgestroomd met tientallen trekkers voor het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Ze staan in de buurt van het provinciehuis en zijn versierd met omgekeerde vlaggen en protestborden. Er zijn nog trekkers onderweg en de organisatie zegt er een paar honderd te verwachten. Topcrimineel Bolle Jos heeft helemaal niets te maken met het geweld gisteren in Overasselt. Dat moet hem van het hart, zeggen zijn advocaten. Zijn naam werd al snel gelinkt aan de dodelijke schietpartij, waarbij ook twee agenten gewond raakten. Bolle Jos zit al jaren ondergedoken en is een grote speler in de drugswereld. En de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, heeft maatregelen genomen tegen Feyenoord-hooligans. 9 mogen niet meer in de buurt van de Kuip komen. Volgens het AD gaat het om bekende figuren uit de harde kern van Feyenoord. De aanleiding zou mishandeling rond een wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en bewolkt. Vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon, maar ontstaan er ook enkele buien. Alleen in het zuidoosten lijkt het droog te blijven. En het is een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein. King.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Is ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 50.000. Potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
0: King. Distortion.

0: Kink.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting.

0: met NS Flex Dal voordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
7: Coco.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
9: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het politieonderzoek naar de schietpartij gisteren in Overasselt is nog in volle gang. Tientallen ME'ers zoeken naar bewijsmateriaal in een dorp vlakbij. Ze lopen in linie over een grasveld en zoeken in bosjes. Ook vliegt er een drone over het veld. De politie zegt dat er nog meer zoekacties volgen. Intussen gaat een video rond waarin 4 gemaskerde en gewapende mannen een inwoner van Overasselt bedreigen. Het gaat om de eigenaar van de boerderij waar gisteren de dodelijke schietpartij was, meldt Crimesite. In de video wordt de man beschuldigd van diefstal van cocaïne en krijgt hij te horen dat hij en zijn familie gaan sterven. Het centrum van Leeuwarden staat vol met trekkers vanwege het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan bij het provinciehuis. Er worden op een podium speeches gehouden en klinkt harde muziek. Er passen in het centrum geen trekkers meer bij en de rest wordt naar een andere plek in de stad gestuurd. En Matthijs van Nieuwkerk gaat een spelshow presenteren op SBS6. Het heet The Golden Elevators, meldt Talpa. In het programma moeten kandidaten telkens kiezen uit 2 liften en het is volgend jaar op zaterdagavond te zien. Van Nieuwkerk presenteerde jarenlang De Wereld Draait Door, maar dat stopte na berichten over een angstcultuur. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vrij veel bewolking en zo nu en dan schijnt de zon. Verspreid over het land ontstaan enkele buien. Het is rond de 20 graden, in het oosten iets warmer. Aan het einde van de middag stijgt de kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arens en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Nu met Clubcar Wij tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak het mooier.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor

0: 50 euro en Kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In de buurt van Overasselt is vannacht nog iemand opgepakt. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten uit op 35, zegt de politie. Ze zitten allemaal nog vast. In het dorp verderop is de politie nog bezig met een zoekactie. Tientallen agenten kammen een veld en bosjes uit om bewijsmateriaal te vinden. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maand een deel van het Nederlandse goud uit Amerika en Canada gehaald. Dat goud ligt nu in Londen. De verplaatsing heeft te maken met de spanningen in de wereld. Een ander deel van de Nederlandse goudvoorraad ligt in Zeist. Bij het boerenprotest in Leeuwarden roepen actiegroepen op tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Demonstranten zijn vanuit heel Friesland op trekkers naar de stad gereden en het centrum staat er helemaal vol mee. Het protest is bij het provinciehuis en daar namen politici een petitie in ontvangst. Die is ondertekend door 600 boeren. En de benzineprijs heeft vandaag een nieuw record bereikt, maar deskundigen denken dat hij nog verder stijgt. Langs de snelweg betaal je nu voor een liter euro 95, afgerond 2,67 euro. Het komt allemaal door de Iran-oorlog. Experts sluiten niet uit dat een liter benzine de 3 euro gaat aantikken. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt zo nu en dan, maar er is vooral veel bewolking en lokaal wat buien. Het is rond de 20 graden. Aan het einde van de middag steeds meer kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco. Weet wat te doen.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
11: Sportlife.

0: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Europese Unie moet zelf een techreus worden. Dat heeft premier Jette gezegd bij een bezoek aan ASML in Eindhoven. En hij was daar met de Franse president Macron. Frankrijk en Nederland werken al technologisch samen om de concurrentie met Rusland en Azië aan te kunnen. En ook voor de veiligheid is een sterke EU belangrijk, zei hij. De ME heeft in de buurt van Overasselt gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij gisteren nacht. Volgens regionale media is er onder meer gezocht naar wapens en sporen. Bij de zoekactie is ook een drone ingezet. Het zou nu allemaal weer voorbij zijn en het is niet duidelijk of er ook iets gevonden is. De IND mag een computerprogramma blijven gebruiken om te bepalen of asielzoekers hier welkom zijn. 4 Turken die werden afgewezen stapten naar de rechter omdat ze dachten dat het programma met AI werkte en ze dat niet verteld was. Maar volgens de IND is het programma alleen een soort zoekmachine en zit er geen AI in. De demonstratie van boeren bij het provinciehuis van Leeuwarden is voorbij. Ze waren met z'n honderden daar naartoe gegaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Bij het provinciehuis waren bestuurders van boerenactiegroepen. Het kabinet wil dat er over een paar jaar een kwart minder stikstof de lucht in gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Wolkenvelden, soms zon en enkele buien. Morgen ook buien, maar in de middag vaker droog. 20 tot 23 graden wordt het dan. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Vis Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Bij Eurojackpot maak

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De zwaar bewapende groep die gisteren nacht door over Asselt liep, had zich eerder verzameld in een loods in Brussel. En daar kregen ze volgens het parool een laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn die via social media waren geworven. Sommigen zouden onder protest zijn ingestapt toen ze hoorden wat ze gingen doen. De advocaten van Richard K. hebben het Hof in Leeuwarden gevraagd om de zaak over de dubbele moord in Wijtveen uit te stellen. Ze hebben vanochtend nog een getuige gesproken en willen dat verhaal nog even goed verwerken in hun pleidooi. Het gaat om een zaak waarin opnieuw levenslang is geëist, zeggen de advocaten. Zo'n 40 Nederlandse mariniers gaan volgende week oefenen in Groenland. En dat is voor het eerst. De oefeningen zijn boven de Poolcirkel, waar de Amerikanen ooit een militaire basis hadden. Met de oefening laat de NAVO zien dat de Denen Groenland stevig in handen hebben. President Trump zei eerder het te willen hebben. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet achter het stuur zitten. Een paar maanden geleden was hij betrokken bij een ongeluk waarbij zijn auto over de kop sloeg. En de politie had de indruk dat hij onder invloed was, maar Woods weigerde zich te laten testen. Hij heeft nu een deal met justitie gesloten en krijgt dus een rijverbod voor 5 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht vooral in het noorden regen bij 15 tot 19 graden. Morgen trekken er ook buien over het land. In de middag is het vaker droog bij 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Du hast mich. Du hast.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
2: nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Kink!
12: Kink Distortion.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemiddag. Ik ben Robert-Jan Knook. In Weilanden bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Tientallen agenten kammen het gebied uit en ook een maïsveld wordt doorzocht. Er vliegt ook een drone. Mogelijk wordt er gezocht naar wapens. Het is niet duidelijk of er al iets is gevonden. De advocaten van Richard K. mogen hun pleidooi later doen in de dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist en de advocaten hebben op het laatste moment nog een getuige gesproken. En dat verhaal willen ze nog verwerken en daar hebben ze tijd voor nodig. En die krijgen ze. Vanaf het vliegveld in Eindhoven zijn 6 toestellen van Ryanair vertrokken zonder bagage. Door een storing konden ze niet door de controle en Ryanair wilde het risico niet nemen om de koffers toch mee aan boord te nemen. Wanneer de reizigers hun spullen weer terugkrijgen is onduidelijk. Voor koning Willem-Alexander was de overleden Noorse koning Harald een grote vriend van wie hij veel heeft geleerd. Een van de lessen is dat je je werk serieus moet nemen, maar niet jezelf, zei de koning tijdens een bezoek aan Eindhoven. Over een week is de uitvaart van Harald. En Willem-Alexander is daar ook bij. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht in het noorden van het land regen. Maximaal 19 graden. Morgen opnieuw buien. Maar 's middags is het dan vaker droog. En dan maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom bij de Loodsfeer, jongens. En dit keer weer vertrouwd vanuit de DB's in Utrecht. Leuk dat je luistert. Wie hebben wij te gast? Nou, deze kerel woont helemaal in Brazilië.
1: Wow.
0: En is speciaal voor het Loodsfeer, jongens, naar Nederland gekomen. Ongelooflijk wat iedereen ervoor over heeft om in onze show te komen.
1: Tuurlijk.
0: Wie hij is, dat ga ik je zo vertellen, middels een romantisch gedicht.
1: Bereid je voor.
0: Maar eerst iets minder romantisch. Mijn vaste tafelgasten, daar zit hij oud en op, Rick Bannon. Rutger is vandaag vrij.
1: Een beetje vakantie.
0: Heeft hij aan het vakantie.
1: Ja,
0: dus
1: ja, die vond die naam ook te heftig, denk ik.
0: Dat denk ik ook.
1: En, moest bijkomen.
0: Ja, en vertrouwen natuurlijk. Vertrouwde shit. Sit is natuurlijk ook. Ja,
1: shit.
0: Ik zit er verkeerd
1: op. Exit.
0: Oh ja, onze sit is inderdaad. Exit. Om het maar even in.
1: Nou ja, ik zag natuurlijk best veel reacties op zijn vertrek.
0: Snap ik. Ja.
1: En iedereen vindt het jammer. Wij vinden het ook jammer.
0: Zeker.
1: Maar agendas moeten natuurlijk wel passen.
0: Dus, ja, het moet wel voor alle iedereen passen.
1: Weet je, misschien komt hij als vliegende kip gewoon wel weer een keertje aanwaaien. We zitten tenslotte in DB's.
0: Exact.
1: Dus, en daar loopt hij ook regelmatig rond. Dus en, we hopen hem snel weer te zien.
0: Zeker. En Sid gaan we uiteraard ook vervangen. Wie, wat, waar. Ik heb nog geen idee. We gaan het zien.
1: Dat
0: maar
1: komt nog,
0: we
1: dat
0: hebben
1: komt
0: ook
1: nog.
0: Geen haast ermee. Nee. Dus we gaan rustig kijken hoe en wat we gaan doen. We hebben trouwens wel een concertagenda deze week.
1: Hebben we.
0: Die hebben we. Nou,
1: dat gaan
0: dat
1: we
0: is
1: gewoon
0: mooi.
1: Weer doen.
0: Hartstikke goed. Dan ga ik beginnen met een nummer. En dat is van, uiteraard ook even onze gast aankijkend, een Nederlandse band. We doen alleen maar Nederlandse bands. En dit is een band die heet Stoflong.
1: Ik vind het wel een mooie naam.
0: Mooie naam, hè?
1: Ik vind het wel een gave naam.
0: En het bijzonder is het dat, of bijzonder, hier zit hier ook de zanger in van Nephilim.
1: Oh ja. Ja,
0: dus ja, een nieuwe band van hem. En goed, we gaan even luisteren naar Stoflong met het nummer Zwarte Aarde.
1: Yeah.

0: Dat was Stoflong.
1: Ja.
0: Ja, en dan wel anders dan Nephilim, denk ik.
1: Absoluut. En, maar leuk juist dat je een project hebt die dan totaal weer anders klinkt, waar je ei ook in kwijt kan. Lijkt
0: ja,
1: mij dan.
0: Nee, ja, absoluut. Daar helemaal mee eens. Ja. Dus ik.
1: Meis?
0: Goed, ik vind het.
1: Cool, man.
0: Ja.
1: Komt ie, lieve
0: gast? Wij gaan onze gast, zoals ik al aankondigde, romantisch voorstellen.
1: Bereid je voor.
0: Ik heb hier mijn uiterste best gedaan, gast. Dus, nou ja. Is maar eventjes een slokje, denk ik,
1: cheers,
0: nemen. Cheers, jongens. Een gezellige avond.
2: Oh, cheers.
0: Mm. Ah, heerlijk. Ergens tussen de Brabantse gemoedelijkheid en de zwoele nachten van Brazilië klopt een hart dat uitsluitend sneller gaat van zware gitaren. Een man die oceanen oversteekt om bands en continenten bij elkaar te brengen, die in het rumoer van een moshpit nog altijd de taal van de liefde hoort.
1: Wauw. Hoor je het? Lekker, hè?
2: Ja.
0: Hij kent de geur van backstagekamers, het verlangen van muzikanten en de belofte die schuilt in een versterker die langzaam begint te groeien. Vanavond verruilt hij heel even Zuid-Amerika voor onze bescheiden studio en brengt hij een vleugje tropische warmte naar onze loodzware harten. Dames en heren.
1: Opgelet.
0: Erik de Haas!
3: Welkom, dankjewel. Dankjewel.
0: En helemaal uit Brazilië
3: ja.
0: Ben jij hier naartoe gekomen. Hoe lekker is dat? Nou, we zitten wel eens discussiëren met België al heel ver weg. En dan denk ik, maar Brazilië?
1: Ja, dit slaat alles.
0: Dit is niet de top.
1: Kan bijna niet verder, denk ik.
0: Dit kan haast niet verder, denk ik.
3: Rechtstreekse vlucht, is 12 uur of zo.
0: 12 uur bijna aan de vliegen.
1: En dan straks moet ik hem dus naar Schiphol brengen. Vliegt hij meteen weer terug.
0: Dus echt, ja.
1: Wat hij ervoor over heeft.
0: Allemaal even voor de loodsvrij, jongens. Ja. We zijn zo bekend. Zelfs in Brazilië.
1: Ja, is niet normaal. Van wereldwijd.
0: Hoe lekker is dat? Nou, zoals gebruikelijk, Erik, ja, beginnen we altijd even met jouw jeugd, zeg maar.
3: Ja.
0: Wat was gebruikelijk thuis bij jou? Wat werd er voor muziek gedraaid door jouw ouders? Dat is even terug, denk ik.
3: ABBA? Of zo?
0: ABBA!
1: Die horen we best vaker.
0: Ja. Want die bestonden al, Kelly. Je hebt het over de jaren 70.
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Maar dat soort muziek en... Ik weet eigenlijk helemaal niet veel andere muziek die ze draaien.
0: Je hebt het geblokt.
3: Want, ja, ik zat eigenlijk meer op mijn eigen kamer met mijn eigen muziek. Dat vond ik eigenlijk veel leuker.
0: Dat begrijp ik. Maar als heel jong Erikje, ja, was of 6, 7 en misschien nog niet je eigen collectie. ABBA. Laat het daarvan
3: houden. Ja, dat. En dan hadden ze nog andere Nederlandstalige muziek. Zal wel een zangeres zonder naam geweest zijn en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Zullen we toch maar doorgaan dan? Als we dit zo horen, denk ik, Erik. Die hoef ik niet uit te verdiepen, denk ik zo.
3: Nee.
0: Dat klinkt heel spannend.
3: Ik kan het me ook niet helemaal goed herinneren, natuurlijk.
0: Nee, begrijp ik. Wat was jouw... Ik heb hier een aantal bands staan met platen.
3: Ja.
0: En Pink Floyd, Wish You Were Here.
3: Ja, geweldig. Die heb ik duizenden keren gedraaid. Echt.
0: Als heel jong Erikje?
3: Als heel jong Erikje, ja.
0: En wat betekent het album voor jou? Wat vond je er mooi aan? Ik begrijp het wel, maar wat was voor jou?
3: Ik vond het gewoon geweldige muziek om naar te luisteren.
0: De sfeer.
3: Ik ben op de fiets naar Zuid-Frankrijk gegaan. Midden-Frankrijk ongeveer. Samen met een vriend van mij. En dan hadden ze nog cassettebandjes natuurlijk. En een Walkman en zo.
0: Ja.
3: En dat was een van de weinige tapejes die we bij hadden. Want dat was eigenlijk het belangrijkste tapeje. Nou, daar heeft de hele maand op de fiets bezig zijn geweest.
1: Alleen maar Pink Floyd?
3: Niet alleen maar. Want er stond ook een Deep Purple op. En AC/DC en zo. Maar Pink Floyd, dat was gewoon, die stond altijd op. En dat was Wish You Were Here. Dat was de plaat die we bij hadden.
0: Oké. Kun je onderstaan? Rainbow met het album Rising.
3: Ja, geweldig. Dat kan mijn vader zelfs nog wel goed herinneren. Want ik had
0: je vond het ook mooi?
3: Ja, nou nee, dat niet.
1: Oh. Het volume, denk
3: maar,
1: ik.
3: Nou, ik kwam s'avonds naar de kroeg altijd thuis. En ik sliep op een dopkamer, heette. Dus een slaapkamer boven de kelder, als het ware.
0: Ja.
3: En de slaapkamer van mijn ouders was net aan de andere kant van de muur. Nou, en ik had een grote stereo-installatie en een koptelefoon en zo. Dus Suzette Nick Koppers dan thuis kwam een uur of 3-4 s'nachts. Hè, en dat volume op 10, hè, en dan
0: overrising
3: en hartstikke goed. En ik lig er lekker te genieten zo. Dan komt mijn vader ineens die kamer binnen van, ik verstond er niks van, ik doe die koptelefoon af. Was ik toch vergeten de speakers uit te zetten?
0: Ah, ik herken het probleem. Vond ik ook hier aan, niet op 10, maar ik herken het inderdaad. Want denk je heel stiekem te luisteren dat je die speakers dan nog aan. Ja, dus dat loopt.
1: Maar goed dat je geen porno opgezet had.
0: Ja, die Erik. Ja. Ja.
1: Dat, eindelijk dacht ze, oh, hij is een vriendinnetje mee. Ja.
0: Nee. Dat zou ik ook kunnen, inderdaad, ja. Hey, en Iron Maiden.
3: Ja,
0: dat
3: is jouw, denk ik. Dat was eigenlijk de plaat die mij meer naar,
0: de metal naar, de, bracht.
3: Naar de metal bracht. Ja. Ja, ja. Want van tevoren, luister ook naar dingen zoals The Clash ook en zo. En natuurlijk, die Purple, hoe kwam natuurlijk Iron Maiden? Ik kwam eigenlijk bij Bullet voor de, dat was de platenzaak in Eindhoven. Kwam ik voor de vitrine, daar ging ik dan regelmatig naartoe om eens te kijken. En ja, die cover die sprong er gewoon uit. Ik zei, die is leuk.
0: Ja.
3: Dat is een leuke cover. Eens kijken wat voor soort muziek erbij is. Dus ik ben naar binnen gegaan en ik vraag aan daarvan, hey, kun je die eens opzetten? Ik wil er wel eens horen. Maar
1: verkocht.
3: Ik denk dat ik iets van nog geen halve minuut gehoord heb. Dat is de mijne, hè?
0: Kom maar mee, ja. En toch dat zo'n albumhoes dat het dan toch deed, hè?
3: Ja. Er was twee weken de hoes, ben ik naar binnen gegaan.
0: Ja,
1: ja, ja.
3: Dat klopt.
1: Herkenbaar.
0: We gaan even weer naar een nummer toe. Kill Division. En volgens mij is dat iets nieuws. En hebben een nieuwe single uit. Ja, even wat nieuw. We zijn natuurlijk even met pauze geweest. Dus er is een al is natuurlijk uitgekomen. Dus
1: we moeten wat inhalen.
0: Deze show is vrij veel nieuwe muziek.
1: Nou,
0: zeg maar,
1: heerlijk toch? Lekker ontdekken.
0: Dus we gaan nu Sadistic Oppressor heet het nummer van Kill Division.
1: Ja. Yeah.

0: Hij gaat het laatste. Daar houdt hij op. Ja. Kill Division was dat. En als ik het zo beluister, dan heb ik het idee, een album van Dead heet dit ook Kill Division.
1: Zou het daardoor geïnspireerd zijn?
0: Dat idee heb ik.
1: Ja.
0: Als ik
1: ja,
0: het zo beluister,
1: zo klinkt het.
0: Heb ik het vermoeden. Ik heb niet aan de heer gevraagd, maar gezien het album, of tussen de bandnaam.
1: Ja, dat horen we later nog wel een keer.
0: De muziek die ik hoor, zou niet verbazen als Deadhead inspiratie was. Goed, Erik. Je verhaal begint denk ik een beetje eind jaren 70. Je gaat foto's nemen.
2: Ja.
0: Voor mij vrij spontaan, voor jezelf meer bedoeld, geloof ik,
2: ja,
0: bij een Rolling Stones concert. Klopt dat?
2: Klopt helemaal.
0: Hoe ging dat? Vertel even.
2: Ik was als hobbyfotograaf eigenlijk. Zelf ook ontwikkelen en allemaal dat soort dingen. Ik was een Rolling Stones fan. Ik ging naar dat concert. Ik zat op de tribune. En toen, ik zat daar en iemand sprong over het hek heen. En die werd niet meteen gepakt. Ik denk, hé, waar hij kan ik ook. Dus ik ben over de hek heen gesprongen.
0: En toen was het nog jong en lenig,
2: ja,
0: Erik.
2: Toen ging dat nog.
0: Ja.
2: Dus ik over de hek heen. En meteen dus dat veld op gerend, als het ware. Dus als er iemand gezien had, dat ze mij niet achterna konden komen. En toen kwam er een hele groep Hells Angels naar voren gelopen.
0: Hells Angels?
2: Ja, de Hells Angels. Die stonden ergens, die liepen vanaf achter naar voren. Ja. Maar iedereen, ja, die maakte dus eigenlijk plaats, als het ware. Iedereen die eerbiedwaardig ging eens aan de kant. Ik dacht, hé, dat is leuk. Ik ben in de kielzorg doorgelopen.
0: Ja.
2: En die stopte pas toen ze helemaal vooraan stonden. Maar ook echt helemaal vooraan. Toen stond
0: de beste plek.
2: Er stond nog maar eigenlijk voor mij was er nog maar één rij van mensen. Ik stond uiteindelijk helemaal vooraan. Ik heb daar foto's gemaakt. Nou, die zijn echt veel beter geworden dan ik verwacht had. Zeker met een oud cameraatje wat ik had en alles.
0: Wat was dan de verrassing voor jouzelf? Qua kwaliteit of qua positie?
2: De kwaliteit van
0: of
2: de foto's en de positie. Want ik stond midden voor het podium.
0: Ja.
2: Er waren foto's. Nou, vrienden zeggen dat natuurlijk nog eens snel. Maar die zeiden van, deze foto's zijn veel beter als die fotografen ervoor genomen hebben.
0: Vond je dat zelf ook?
2: Er zijn er bij die echt een betere positie hadden. En zeker in die tijd was het moeilijk, want er was niks digitaal. Je had dan zo'n rolletje van 36 foto's.
0: Ja, even afwachten wat wordt.
2: En dan kon je een paar dagen later zag je pas wat eruit gekomen was. Dus hun wisten het ook niet, ik ook niet. Ik kwam ook met rampen achter.
0: Nee.
2: Op de school waar ik toen zat, iedereen die foto's zag, die wilde er kopieën van hebben. Er zijn posters van gemaakt en allemaal dat soort dingen. En ik dacht van, hé, wel leuk, ik ga die camera voor het overal mee naartoe nemen.
0: Staat en vooraan.
2: Ja.
0: En men vindt kennelijk mooi wat je maakt.
2: Ja, dus het volgende concert was Mother's Finest in Veghel, waar ik geweest ben. En een camera meegenomen. Ik begon het overal mee te nemen. Uiteindelijk, Dynamo in Eindhoven. Daar kwam ik dan iedere zaterdag. En ik nam de foto's daar mee, liet ik zien. En Metal Mike die kwam er ook altijd. De Aardschok zat toen, was al begonnen. En op een gegeven moment, Mike ziet die foto's ook. En ik vroeg of ik niet af en toe een keer mee wilde gaan om foto's te knippen. Dan was het niemand, hij was de fotograaf van Aardschok.
0: Oké, hij deed het inderdaad, hè? Al die, zijn de fotograaf,
2: En André Verhuizen was concerten aan het organiseren altijd in Dynamo, in tours en dergelijke. Dus we waren eigenlijk alle drie goed bevriend. Dus ik ging overal voor foto's van maken. En Mike die begint die foto's dus te gebruiken. En hoe meer dat ik foto's maakte, hoe minder dat hij zijn eigen camera eigenlijk nodig had. Hij nam hem nog wel mee, maar minder vaak.
0: Ja.
2: Uiteindelijk, ik ben dan officiële fotograaf van Aardschok geworden in die tijd.
0: Ja.
2: Daarna de Metal Hammer ook. En eigenlijk elk hard rockblad dat er toen was.
0: Was jij de fotograaf? Of
2: een van de fotografen? En de Kerrang heeft ze gebruikt. Waar was er nu? In Amerika, een paar bladen. Zuid-Amerika, overal eigenlijk. Bladen die, kwamen die foto's ineens tevoorschijn.
1: Oh,
2: dus zo is het eigenlijk begonnen.
1: Vanuit de hobby.
2: En daar kwam dus ook, het was een hobby voor mij.
0: Ja.
2: En iedereen vond ze leuk. Ik kreeg er ook eigenlijk geen geld voor. Maar ik kon wel gratis naar de concerten waar ik mijn hoofddoel was.
0: Ja. Hey, wij gaan naar jouw nummer 3 toe van jouw lijstje.
2: Ja.
0: En daar staat de band Nephilim.
2: Ja.
0: Vertel eens even, je bent natuurlijk Way of Nederland.
2: Ja.
0: Hoezo ken jij Nephilim?
2: Nou, ontdekt is altijd heel eigenaardig. Je ontdekt altijd in Latijns-Amerika dus bezig ben. En Ron Trek. Ik heb een Honduras mensen leren kennen, bevriend geraakt.
0: Ja.
2: En dat meisje is op een gegeven moment naar Spanje gegaan en heeft de gitarist van Evelyn leren kennen.
1: Ja.
2: En die zijn samen uiteindelijk getrouwd en wonen in Veghel. Ik heb met haar contact gehouden. En zo heb ik de band leren kennen. Dus daar ben ik regelmatig op bezoek geweest. Zelfs vorige maand nog ben ik bij hun op bezoek geweest. En die hebben mij dus de band voorgesteld, als het ware. Plaat gegeven en zo. Nou, ik vind hem geweldig.
1: Een mooie plaat, hè?
2: Ik vind hem geweldig. Echt wel.
1: Die hebben we ook heel vaak gedraaid al.
0: Zeker. Ja,
1: heel vaak. Ik vind het ook helemaal te gek, deze band.
0: Ja, het is...
1: Maar leuk.
2: Voor degenen die hem nog niet kennen, luisteren. Echt geweldig.
0: Ja, nee, absoluut. Helemaal eens. Het is inderdaad een top album. En we hebben gasten ook hier in de show gehad. En het is fantastisch.
1: Mooi. Volgens mij hebben ze binnenkort ook weer een show in Utrecht.
0: Oké, okay, misschien moeten we ook
1: even Vanaheim, een release van kijken. Vanaheim, dus dan zij mee op podium.
0: We gaan luisteren naar Nephilim. En zo nu nog veel meer met Erik de Haas.
3: Yeah. Sonoring.

0: zware jongens.
1: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Jongens, eten.
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: 7.
9: Wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Nog 309.000.
13: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
19: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
20: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
22: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
24: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met Erik de Haas, promotor. En ja, wat heeft hij allemaal niet gedaan in Brazilië? Daar gaan we zo meteen nog veel verder over hebben. Maar eerst gaan we naar de volgende band die een nummer hebben uitgebracht. Embers of Oblivion. Ja, ook zij hebben een nieuwe single uit. Mm-hmm. Drawn into a Night Immortal. En ik zou zeggen, laat maar gelijk
1: Laten we het even beluisteren.
0: Gaan luisteren. Komt ja, jongens. Embers of Oblivion.

0: Embers of Oblivion, een melodieuze death metal band uit Roosendaal, hebben twee albums uitgebracht. De laatste uit 2018. En dit is een recente single. Ik vermoed dat ook een album aangekomen, een nieuw album. En dit is vast een single daarvan. Drawn into a Night Immortal. Yes. Zoals ik al aangaf, we zitten hier met Erik de Haas. En er gebeurde wel iets belangrijks, denk ik, in jouw leven. In 1988 ging jij met een vriend naar Brazilië.
1: Ja.
0: Waarom ging jij naar Brazilië op vakantie?
1: Ja.
0: En waarom Brazilië? Je kan alles uitzoeken.
1: Ja.
0: Je

0: ik nou 25.
1: 25, ja. Oké.
2: Oei.
3: Ja, nu zijn we heel snel aan het rekenen.
0: Ja. Maar in ieder geval... toen dacht ik, ja, Rock in Rio was er al geweest in 85. Hm. Hey, ja, verder is er eigenlijk niks, maar... Hé, hey, carnaval schijnt ook heel leuk te zijn in Rio.
1: Zeker.
3: Zeker.
0: Ik tegen die vriend van me, hey, wat denk jij? Hij zei, ik denk dat carnaval hartstikke leuk is in Rio.
1: Ja.
0: Hey, is dat en die, dat ligt is dat in Brazilië.
1: Is dat dezelfde vriend als met die fiets naar Zuid-Frankrijk?
0: Nee, nee. Oh, nee, dat is een andere.
1: Oké,
0: okay,
1: oké. Okay.
0: Maar in ieder geval... Toen hadden we zo, ja, we gaan carnaval vieren in Brazilië. Dus,
1: klinkt als een plan.
0: Ja, is een plan. En we gaan eens kijken hoe het daar is. Ja. Dus we hadden de vrijdag van de carnaval op straat om Zijnt in Eindhoven gedaan. Zaterdag ochtends een vliegtuig naar Canada. Want dat ligt onderweg naar Brazilië. Hè?
1: Jezus.
0: Ja, tenminste, nou, economisch gezien was daar wel.
3: Ja, het klinkt als een beetje om, maar... Ja.
0: economisch gezien was daar wel.
1: Ja, okay,
0: ja. Okay. Dus we waren dus zaterdag in Canada. Ja. Dat was iets van 11 graden onder nul. Nou, dan pakken we het vliegtuig vanaf Canada naar Rio de Janeiro. En dan stappen we uit, 42 graden positief.
1: Jezus.
3: Verschilletje van 53.
0: Ja, dus daar hadden we eigenlijk Eindhoven, Canada en Rio de Janeiro allemaal alleen carnaval.
1: Oké.
0: Okay. Nou, we zijn die zondag dus flink op stap geweest. We hadden in de Playboy al een keer iets gelezen van waar dat een leuk kroegje zou zijn. Dus, dat was inderdaad een leuk kroegje.
1: Je was al goed voorbereid.
0: Ja, de Help Discotheek.
1: Okay.
0: Maar in ieder geval, we zijn daar die zondag en de maandag geweest in Rio. Ja. En dinsdagochtend zijn we naar Sao Paulo gegaan. Want daar zat dus dat blad waar ik dus eigenlijk... Ik wil leren kennen ook persoonlijk.
1: Ja.
0: En nou, we hebben dus de dinsdag carnaval maar in Sao Paulo gedaan.
3: een groot feest.
0: Ja, daarna zijn we Brazilië een beetje weer rondgegaan. Nou, we zijn daar een paar weken gebleven. Ik was gewoon helemaal verkocht.
3: Je wou niet meer terug?
0: Nee, ik wil niet meer weg.
1: Wat was er dan zo omdat, tof aan?
0: Nou, het klimaat is warm.
1: Ja, maar dat was ook in Spanje en Italië. Zuid-Europa.
0: Ja, maar anders.
1: Oké.
0: Okay. Het is... de mentaliteit van de mensen. Het is heel warmbloedig. Dus het is niet alleen het klimaat wat warm is. Maar de mensen zijn echt warmbloedig. Stomme dingen. Bijvoorbeeld om een ideetje te hebben. Ik sprak nog helemaal geen taal. Helemaal niks. Portugees. Niemand spreekt Engels daar. Ik wilde naar een bepaald strand. Waar een vriend aangewezen had. Daar moet je naartoe. Maar hij kon zelf niet. Dus ik ging naar de bushalte. Mijn briefje waar daarop stond. Nou, niemand sprak Engels. Ik sprak helemaal hun taal niet. En ze konden me niet uitgelegd krijgen welke bus, hoe dat ik eruit moest komen.
1: Nee.
0: Waar? Nou, iemand die stapt gewoon op de bus mee. Zegt, deze bus. Hij wijst gewoon aan. Nou, ik op die bus mee. En hij gaat gewoon mee. Dat is iets van een uur verder is hij meegekomen. En op een gegeven moment, hij tikt mij aan van, ja, hier moest ik eraf. Ik zeg, ja, prima. Nou, ik stap uit die bus uit. Ik denk, van, dat is ook toevallig. Hij stapt ook uit. Hij moet ook toevallig dat hij hierheen moet. Ik loop dus richting waar ik naartoe moet. Hij steekt de weg over, pakt mijn bus terug.
1: Oh, hij is alleen maar
0: meegegaan. Hij is alleen maar meegegaan om eventjes te zeggen waar ik moest zijn. En dat soort gevallen heb ik de hele tijd meegemaakt.
3: Ja?
0: En nou, dan zie je gewoon hoe dat overweldigt je gewoon. Als koude Europeaan, als het ware.
3: Dat was toen, maar is dat nu nog steeds zo? Dat hulpzaam warmbloedig?
0: Ja. Ben je
1: het inmiddels ook zo?
0: Ja,
1: ben jij inmiddels ook zo?
0: Ja? Meer als ik hier zou was blijven wonen. Dat is onder meer. Het pakt je gewoon. Ik wilde daar gewoon eigenlijk blijven. Maar dat wil niet zeggen, want je vroeg of het dan nou nog zo is. Ja, maar je moet wel buiten, je moet uit die grote steden uit. Want de grote steden, de criminaliteit is gewoon de pan uitgerezen. De mensen zijn ook warmbloedig, maar heel voorzichtig ook. En heel erg argwanend, want de criminaliteit is te groot.
3: Okay.
0: En er staat gewoon, daar kan er goed een 12-jarige snotneus komen. Dan kan zo'n klein opneukertje komen naar u toe. En dan kan je toch ineens een revolver bij zich hebben. Zeg van, hij vindt jouw tennisschoenen wel leuk. Nou, of je die maar eventjes uit wil doen.
1: Nou ja, goed. Je vertelde dat Sao Paulo al 25 miljoen inwoners heeft.
0: Ja,
1: dat is al meer dan heel Nederland bij elkaar.
0: Ja, het is een groot dorp.
1: Dat is inderdaad een flink dorp. Inderdaad.
0: Ja, het is een flink dorp.
1: Ik kan me voorstellen dat allemaal bij elkaar dat ook een beetje gaat broeien.
0: Ja,
1: met
0: dat broeit
1: die mentaliteit erbij. Dat daar wel het een en ander gaat gebeuren dan.
0: Ja, ja.
1: En dat is wat mee.

0: meegemaakt? Zelf?
1: Verschillende keren verhoofd geweest met revolvers en dergelijke. Dus ik heb wel wat dingen gezien.
0: Ook op jou gericht en van joh...
1: Bovenop mijn kop gezet.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, dat soort dingen. Ja, het gebeurt gewoon. Ja.
0: Dat is dan wel even Brazilië.
1: Ja, dat is wel even Brazilië. Ja, dat zijn de grote steden.
0: Maar ondanks dat, onderaan de streep, was voor jou nog steeds ontzettend aantrekkelijk om daarheen te gaan.
1: Ja, zonder meer. Want echt, het klimaat is goed, zowel het weer. En iedereen wordt zo tegen bijvoorbeeld zegt, ik ben net even alles zat. Ik wil er even tussenuit.
0: Ja.
1: Nou, je stapt in een auto bijvoorbeeld. Of je neemt een bus, 2 uurtjes in een bus of 2 uurtjes in een auto. Je zit gewoon aan de meest... Bounty reclame-achtige stranden. Nog bijna niemand is ook. Want het is een werkdag, dus bijna niemand is er nog. En het is bijna altijd goed weer. En dan wapper je daar eventjes een dag uit. En je rijdt weer
2: terug. We kunnen er allemaal denk ik, een beeld bij maken. Loop je daar op Rio Janeiro op dat strand? Ja, ik heb er al meteen een beeld bij hoor. Jij niet dan?
0: Ja. Ja, dat heb ik ook inderdaad.
2: Dat is schitterend mooi. Palmbomen en de dames. En
0: Maar
2: een lekkere margarita in je handen of weet ik veel wat. Nou ja, ik zie me zitten hoor.
0: Jij gaat er niet meer weg, Ricky.
2: Ik ga er ook niet meer weg. Maar ik ben er nog nooit geweest.
1: Nee.
2: Ik wacht ook niks uit.
1: Want zodra je gaat, dan wil jij ook niet meer terug.
2: We kunnen daar wel een keer een show opnemen. Deel 2.
1: Ja.
0: Ja, maar even kijken, dan worden we wel beroofd misschien.
1: Nou, de kans is heel groot.
0: Maar even terug naar
2: de metal.
0: Nou, in ieder geval, je was teruggekomen in Nederland.
1: Ja.
0: Toen dacht je, toen had je eigenlijk al in Brazilië al bedacht, ik wil die vriend had dat niet, jij had dat wel.
1: Ja, hij wilde wel, maar hij had een vaste baan. Hij had net een huis gekocht, een vaste baan. Dus ja, dan is het anders. Ik had ook wel een baan, maar dat was dan niet zo'n vaste baan. Ik had helemaal geen huis. Dus het was wel makkelijker voor mij.
0: Je was iets flexibeler erin.
1: Ja.
0: Dus jij besloot, ik ga naar Brazilië.
1: Ja.
0: En het was ook het idee, ik ga daar gewoon wonen.
1: Ja.
0: Je hebt alles verkocht.
1: Ja.
0: En ook je LP-verzameling en zo? Of?
1: De LP's niet. Want toen waren er nog geen CD's.
0: Nee,
1: de
0: dat is waar.
1: LP's niet. Die heb ik toen bewaard. En die heb ik bij mijn ouders laten liggen.
0: Ja.
1: En
0: je ging naar Brazilië eigenlijk met een koffer met wat kleding en wat geld.
1: En zonder
2: plan.
0: Geen plan, geen idee.
1: En geen idee of ik nog ooit terug zou kunnen komen. Want in Brazilië kun je waarschijnlijk niet genoeg geld verdienen om er een vlucht van te betalen. Dus ik ben echt gegaan. En dat is iets, als ik er nou over nadenk, nou heb ik zelf kinderen, is het iets van godverdomme hard. Maar de laatste dag dus voordat ik vertrok, ik heb mijn vader en moeder gewoon omhelst en gezegd van... tot ziens, misschien zien we elkaar nog wel een keer.
2: Hoe voelde zij dat dan?
0: Ja.
1: Ja. Echt, ik was gewoon besloten, ik wilde daar naartoe. Ik heb zo'n meld, ik zei, bedankt voor alles. Misschien zien we elkaar nog wel eens ooit.
0: Ja. En hoe reageerde zij daarop? Wisten zij dat het voor jou zo definitief was?
1: Ja, ze wisten wel. En ze snapten niet, waar ga je nou in zo'n Apeldoorn doen, midden in de Rimbo? Ja, ik wil daar naartoe.
0: Een soort ik vertrek, alleen net wat eerder.
2: Ja,
0: dat,
2: ik vind het wel heel erg avontuurlijk.
0: Dat kan je zeggen. Goed, we gaan zo meteen verder met jouw verhaal.
1: Ja.
0: We gaan eerst even naar Meheia. Meheia heet het, denk ik.
2: Meheia?
0: Vorige week hebben wij Nina van Belen te gast gehad in de show. En zij ging even contact zoeken met een andere school, waar ze zeker een Merel tegenkwam. Die was met een afstudeerproject bezig.
2: Ja.
0: Dat is dit Meha. En ze deed erop mee met de Nina met keyboard. En Merel, ik weet niet welk instrument zij speelde.
2: Volgens mij is een gitariste.
0: Is een gitarist? Oké. Ze hadden toen dus de band Meheia. Hoe spreek je dat uit, joh?
2: Ik denk gewoon Meha, eerlijk gezegd.
0: Denk je gewoon?
2: Ja, M-E-H, Grieks I-A.
0: Ja. En volgens mij, of de band nog... Er is in ieder geval Nina is eruit, geloof ik. Maar goed, ze hebben vorig jaar, dacht ik, een EP opgenomen. Daar zit afkomstig van Creature of the Night. Ik vond het zelf wel aardig eigenlijk. Ik wist wat ik moest verwachten. Ik vond het zelf wel aardig. Nou goed, ik laat
2: ik ken
0: even...
2: het nog niet, dus ik laat me verrassen.
0: Precies. Goed, je moet ook nieuwe dingen ontdekken, zeg maar.
2: Ja, daar zijn we voor, toch?
0: Dus ook. We gaan luisteren naar Meha en Creature of the Night. En we gaan zo meteen weer lekker verder... Ja, ahoeren met
2: dus
0: onze
2: hou je verhalen
0: gast.
2: Vast, Erik.
0: Ja, Erik, hou vast. We gaan zo nu verder in Brazilië.
1: Ik heb er nog wel een paar.
0: Kijk, heel goed.
2: Laat mij luisteren dan, hè.
0: Meha!

0: Nou, Mea, we gaan er even over hebben over jouw promotor en wat je er doet en hoe dat werkt. Ja. Maar eerst nog even, je bent teruggaan naar Brazilië.
1: Ja.
0: En toch wel definitief in je hoofd. Je komt eraan met een koffer en waarschijnlijk wat geld. En dan sta je daar. Stap je uit het vliegveld.
1: Ja.
0: Hotel. En dan eens nadenken wat je gaat doen.
1: Nou, nee. Om te beginnen. Er was dus dat blad in São Paulo.
0: Ja.
1: Wat uitkwam. Wat mijn foto's altijd gebruikten. Nou, die waren ontzettend heel graag bereid om mij te helpen. Dus die hebben voor een woonruimte gezorgd dat ik terecht kwam.
0: Oh, die was er al voor je?
1: Nou, was gewoon een hele... Het heet daar kitchenette, ik weet niet hoe dat hier heet eigenlijk.
0: Oh, ja. Maar goed, voldoende om te slapen.
1: Ja, dat is gewoon een kamer en een bed en een keukentje, alles bij elkaar. Een heel klein dingetje.
0: Ja.
1: He, maar ja, dan had je weten te charteren. En daar kon ik dus gaan wonen.
0: Ja.
1: Dat
0: had je geregeld?
1: Ja, dat was geregeld. Nou, dan ga ik eens nadenken. Ik sprak helemaal de taal helemaal niet. En niemand sprak er Engels. Was allemaal een beetje moeilijk. Mm-hmm. Maar ja, ik had inderdaad een klein beetje geld bij. Niet veel, maar daar was alles wel zo spotgoedkoop in die tijd. Ik kon wel even uitzingen. Dus ik had de tijd eigenlijk, kan maar zo zeggen.
0: Ja. Maar je woont dus je had een kamer in...
1: São Paulo.
0: Hartje São Paulo. Ja, in de criminaliteit, daar zat je tussen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Daar is een hardrock... winkel, een hardrockgalerij en die ga ik eens allemaal kijken. En ja, dan leer je op een gegeven moment heel snel ook mensen kennen. En er zitten er ook een paar bij die Engels spreken. Dus ja, en zo gaat dat langzaam maar zeker komen.
2: Een goede netwerk.
0: Goed dat we het op te bouwen, zeg maar.
1: Ja. En toen ben ik begonnen met, toen ik op een gegeven moment dus, ja, het Portugees een heel klein beetje onder de
0: knie kreeg.
1: Ja, een klein beetje. Nou, het eerste... Maar bijvoorbeeld concerten organiseren.
2: Want er was daar helemaal niks?
1: Was er helemaal niet. Er waren geen promotors, er waren geen bands die daar kwamen. Of het moet zijn bij een Iron Maiden band of zo, dat er een Rock in Rio speelt. Maar buiten dat, kijk, bands van het niveau, zoals nu bijvoorbeeld, bands van het niveau van een creator of dergelijke, die speelden er helemaal niet, dat kwam niet, er was niemand in geïnteresseerd. Maar er was wel publiek, maar geen promotors. Er waren geen promotors op dat niveau.
0: Geïnteresseerd zijn vooral om de zalen, de mensen die het regelen,
1: nou,
0: die waren
1: zalen,
0: er niet.
1: Niemand wilde hardrock hebben, want een stelletje van een langharig getatoeëerd volk, die maakt mijn mooie kroeg kapot.
0: Ja.
1: Dus die wilden dat helemaal niet. Dus de hallen waar wel concerten zijn, ander soort muziek, die wilden helemaal niks met hardrock te maken hebben. Dus dat was al moeilijk. Er waren geen promotors die geïnteresseerd waren om hardrock concerten te doen. Dat was er allemaal niet, maar er waren wel heel veel fans. Die zeiden, kan je niet zeggen dat die bands naar hier moeten komen? Ja, dat kan ik wel zeggen, maar...
2: Moet toch betaald worden?
1: Er moet toch iemand... Nou, iemand moet dat doen.
0: Ja. Ja.
1: En op een gegeven moment...
0: Het regelen ervan.
1: Dan kwam ik dan terug op een gegeven moment een keer naar Nederland. Dan kwam ik hier mensen tegen. En bands, omdat ik als fotograaf was altijd voor de aardschok. Ik kende al die bands, ik had al foto's gemaakt van iedereen. Kom maar, Erik... stel ons voor aan iemand daar die concerten kan doen in Brazilië voor ons. Wij willen wel naar Brazilië. Ja, allemaal leuk, maar er zijn er geen. Ik denk van, verrek, ik weet niet wat ik ga doen. Publiek wil dat er bands spelen, maar er is niemand die het doet. Bands willen er spelen, maar er is niemand die het doet.
0: Hey,
1: 1 plus 1 blijft nog steeds 2, is het niet?
0: Yeah.
1: Dus ik tegen André, André Verhuizen, die heet de naam Au Pair, altijd in de concerten.
0: Yeah.
1: Ik zei van, ik heb wel een idee wat ik zou kunnen doen. Maar ik weet niet hoe dat moet. Zou jij mij ermee op weg kunnen helpen? Zou je me kunnen helpen? Hij vond het hartstikke leuk. Gaan we doen.
0: Ja.
1: En hij heeft mij helemaal uitgelegd hoe dat we moesten doen. Hij heeft de eerste onderhandelingen met de eerste band ook gedaan. Nou, en dan hebben we het Testament erheen genomen. En dat was de allereerste band. Twee concerten maar, Rio en São Paulo. Het was in principe hartstikke goed gegaan. Behalve financieel, want iedereen heeft mij genaaid in die tijd.
2: Dat hoor je wel eens vaak in dat soort landen.
1: Ja, echt wel.
0: Maar goed, het blijft dat het daar mooi weer is.
1: Ja! Een hele grote voordeel, hè? Dan kun je ontstressen op het strand, natuurlijk.
0: Ja, dat is inderdaad. Kun je daar even kwijt.
2: En margaritas.
0: Ja, zeker. Het blijft aantrekkelijk, dat land.
2: Het blijft nog steeds aantrekkelijk.
0: We gaan naar jouw nummer 2. En je hebt net even nog geswitcht naar The Gathering.
1: Ja.
0: Vertel even, The Gathering.
1: Ja.
0: Waarom gaan we dat draaien?
1: Nou, om te beginnen, omdat er een verrekkers goede band is.
0: Zeker.
1: Daarom dat is het belangrijkste gewoon.
0: Ja.
1: En buiten dat, ik ben bevriend met Anneke al jaren. Heb dus, zoals gezegd, al verschillende concerten gedaan met haar ook. Ik ga een concert in Brazilië doen. Van The Gathering.
0: Oh echt? Ja, Mendelian Tour, zeg maar.
1: Mendelian Tour, ja. Op 15 oktober.
0: Oh.
1: Het is het warm-up concert voor de show in Santiago die ze gaan doen.
0: Ja.
1: In Santiago zijn ze wel zo ontzettend groot. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, ze kunnen voor niet op de straat lopen, hè, The Gathering.
1: Dat
0: gaat niet lukken, hè?
1: In Santiago?
0: Ja.
1: Zijn net alsof de Beatles er rondlopen.
0: Ja, dat is heel ongelooflijk, hè?
1: Ja, echt wel. Show in Sao Paulo. Ook, wordt ook een heel goed concert. Ik verwacht er toch zeker 3000 man. Ja. Dan is het uitverkocht.
2: Ja, ja.
1: Maar zelfs als het niet helemaal uitverkocht zou zijn, het is nog steeds een heel goed concert. In Santiago, het is in een hal waar iets van 15.000 man binnen kunnen. Dus,
0: ongelooflijk.
1: Het is ongelooflijk, echt heel groot.
2: Wat gaaf.
0: Een soort AFAS live ongeveer uitverkocht, zo ongeveer.
2: Ja. Nou, weer groter.
1: Ja.
2: En, Ziggo. Maar een groter denk ik nog zelfs.
0: Ja, dat is ongelooflijk, hè?
1: Ja. Maar in ieder geval, om te beginnen, de band is gewoon geweldig. En Anneke, daar ben ik al heel lang bevriend mee.
0: Ja.
1: Ik vind, die moeten we gewoon spelen.
0: Nou ja, gelijk. Heb je nog een voorkeur qua nummer? Of moeten
1: we... Nee, laat ik aan jou over.
0: Oh, wat fijn.
2: Nou, dan heb jij vast een voorkeur.
0: Nou, ik vind het ook lastig. Strange Machine, nou, dat weten we nou bij wijze van spreken.
2: Dat weten we inmiddels wel, inderdaad.
0: En we hebben dus Hans Rutte, de drummer, onlangs in die show gehad. En hij zei, ja, weet je wat, doe maar Eleanor. Die hebben dus nu ook onlangs gedraaid.
2: Nou, pak wel een andere.
0: Ja.
2: Random.
0: Zal ik maar eentje pakken die... ik pak gewoon... Zal ik dan, weet ik wat, Leaves? Weet ik voor wat. Zal ik zo maar één doen?
1: Doe maar.
0: Ja, ik ga gewoon de nummer 4 draaien van... het album. En nou goed, er zitten geen slechte nummers op. Dus ik hoop dat deze dan leuk is.
2: Helemaal goed.
0: Lekker spontaan. The Gathering met Leaves.
1: Yeah.

0: Martin.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond. Ik ben Robert-Jan Knook. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met meerdere wapens gevonden, meldt de Telegraaf. En het zou iets te maken kunnen hebben met de schietpartij van gisteren nacht in Overasselt, want Wijchen ligt daar vlakbij. Vanmiddag heeft de politie met tientallen agenten een weiland en een maïsveld bij Overasselt doorzocht. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is boven de 1200 uitgekomen. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. Er worden nog duizenden mensen vermist en daar zitten ook twee Nederlandse toeristen bij. Met een derde vermiste Nederlander is inmiddels contact geweest, zegt de minister. Zij woont daar. Over een week is de uitvaart van de Noorse koning Harald en dat wordt voor de politie een van de grootste operaties in hun geschiedenis. Ze krijgen hulp van de politie uit Zweden en Denemarken. Er komen veel belangrijke mensen naar Oslo. Ook ons koningshuis gaat erheen. Ze hebben al jaren een goede band met de Nooren. De beledigende appjes die oud-minister Grapperhaus tijdens de coronaperiode over zijn collega stuurde, waren alleen maar om af te reageren. Het was een uitlaatklep, zei hij bij de enquêtecommissie Corona. Zo noemde hij minister Slob van Onderwijs een soepjurk en een jankert en kon burgemeester Bruls de ziekte krijgen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond bewolkt met enkele buien. Morgen trekken ook eerst buien over het land. 'S Middags vaker droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met Erik de Haas, promotor van allemaal metal bands in Brazilië. Maar we gaan eerst, ja, we missen natuurlijk Sid enorm. Maar je hebt al een paar dingen...
1: Ja, eigenlijk staat de concertagenda online en hij staat echt bomvol.
0: Oh.
1: Want het is natuurlijk zomer en veel festivals en er is heel veel te doen.
0: Ja.
1: Ik heb het idee, ik ga er maar gewoon een paar uitlichten en ik pak gewoon één datum. Want dat is, als ik kijk naar het weekend van 4 september, 5 september, ja, daar is zoveel te doen.
0: Oké,
1: okay. Nou, kijk op de site.
0: Je hebt de site,
1: ik pak 5 september even.
0: Pak er even eentje uit.
1: Dan heb je even door wat er allemaal te doen is. Nox, Occultum, chapter 2. Dag 2, Hall of Fame Tilburg. Met Knorr der Thongs, Bradung, Anzaken. 5-9. Heavy Metal Maniacs Festival, dag 2. Met Steel Over uit België. En nog, natuurlijk nog veel meer andere internationale bands.
0: Ja.
1: 5-9. Maatfest, die namen Eindhoven. Accident, Hell of Fire, de Stoeptegels. 5-9. Vanheim, Album Rieso. Met Nephilim als support in de Helling Utrecht. 5-9. Doodswens en Aangaan, Helheksen, Stilte in de Kade in Amsterdam. 5-9. Studio Grons, Metal Night. Shooter Messiah, Damnation. 5-9. Occultfest, festivalterrein in Emmen, Kopaskum. Met onder andere Mandator. 5-9. Oh, sorry, ik doe het fout. 5-9 was Metal Yard. Emmen, Kopaskum met Mandator.
0: Ja.
1: 5-9. Occultfest, festivalterrein Hogeveen. Met onder andere Inhume. En dan gaan we naar 6-9.
0: Ja, dus genoeg te beleven dus.
1: Super drukke weekenden komen eraan. Maak je keuze.
0: Ja.
1: Doe lekker wat je leuk vindt. Niet thuis blijven, want er is echt keus genoeg.
0: En op de Facebookpagina is allemaal terug.
1: Ik heb hem helemaal bijgewerkt. Helaas missen we Sid, maar hij is weer actueel.
0: Oké, nou hartstikke mooi. En dan gaan we naar onze Mike toe. Rennen we maar gelijk door.
2: We gaan het vandaag maar weer eens ouderwets vanuit de studio doen. Loodzware boys, klaar voor. Ik heb weer een prachtig schijfje voor jullie meegenomen.
3: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
2: Vandaag gaan we terug naar 2009, naar het vierde studioalbum van deze Limburgse band. Opgenomen tussen december 2008 en juni 2009 en uitgebracht op 16 oktober 2009. De plaat is opgenomen in de Gate Studio in Wolfsburg, de Huts Studio in Antwerpen, de Iceman Studio in Ypres in België. En het is geproduceerd door Sascha Paath en de band zelf. En dat alles voor het label Nuclear Blast. Vierde album, Limburgse band. En de overige informatie, Epica? Hebben jullie al een eerste indruk?
0: Epica, denk ik.
1: Ja?
0: Nou ja, 2009, vierde album, zal ons kunnen niet kloppen. We Nuclear Blast.
1: Grote label. Ja.
2: Deze plaat markeerde ook een kleine wisseling in de band alvast. Nou, een beetje dat ook alvast weer. En we gaan even naar het artwork. En dan zie ik een vrouw in de kleermakers zit met een soort toch in een zen-positie.
0: Kansloos.
2: En ik begrijp het eruit, want de haren gaan wat door elkaar. Ik zie een roodbruine ondergrond en een oranje-gele middenstuk waar een stad is afgebeeld. De contouren van een stad zijn zichtbaar. En bovenin zijn het blauwe letters. En een blauwe achtergrond en donkerblauwe letters. Daar staat de naam van de band en de naam van de plaat. Dan draai ik hem om, dan zie ik een schitterend soort maanstelsel. Een lichte maan met daaromheen wat donkerblauw. En dan
1: hou je het bij Epica?
2: Zie ik wat vliegen. Zijn dat vissen? Vast wel. Nou,
1: jij weet
2: heel goed
1: het niet,
2: in de artwork beschrijven, je hoort het al.
1: Welke band je zoekt?
2: Misschien nu al een idee, 2009, daar hebben we het over. Nou, deze plaat, vierde plaat van deze band uit Limburg.
0: Ja, ik denk Nuclear Blast.
2: We gaan naar de line-up van de band.
0: Moet een grote band zijn.
2: Dat we gaan doen?
1: Ja, dat moet wel een band met naam zijn. Limburg.
2: Nee,
1: ik weet het niet.
2: Drums en grunts en spoken word. Arjen van Wezenbeek.
1: Ja,
2: op de toetsen
1: dan is het dus
2: hebben we Koen Jansen. En hij zorgt ook voor de orchestrale arrangementen.
1: Epica.
2: Yves Huts op de bas. Isaac de la Heijen, die het debuut maakt op deze plaat, op lead guitar. Mark Jansen op rhythm guitar, grunts en screams. En hij is verantwoordelijk voor de orchestrale arrangementen. En natuurlijk de enige echte Simone Simons op de lead vocalen. En de vierde album van deze band die jullie nu hebben geroepen is...
0: Geen idee. Album werd kansloos.
1: Album titel weet je niet, maar ergens had de band goed.
2: Of weer niet.
0: Nee, weer niet.
2: Laatste.
0: Weer niet. Nee,
2: ik heb het over het album van Epica, Design Your Universe.
0: Het
2: vierde album van de Limburgse band Epica.
1: Maak je vast gelijk.
2: En we gaan natuurlijk een track draaien van deze plaat. Dit is Epica.
1: Yo.
2: Tot verwacht je natuurlijk wel van het album Design Your Universe. Dit is Unleashed.

0: Dankjewel Mike voor deze
1: Epica.
0: Epica, dankjewel. En we
1: wel
0: gaan...
1: geraden, alleen niet
0: nee, de bedoeling is het album raden, maar ja, dat vind
1: lastig.
0: Ik zo...
1: Dat is gewoon lastig.
0: Ik ben ook zelf niet zo ontzettende fan van Epica. Ik vind het knap dat ik Epica kon raden.
1: Nou ja, ik ook.
0: Maar voor de rest, moet je niet bij mij wezen.
1: Ik vind de band ook al punten hoor.
0: Ja, toch? Ja. Wij raden een beetje de bands, maar ja, die albums kansloos. Goed, we gaan terug naar onze Erik. En ik wil even het een en ander nog weten van zijn... Dan zal ik weer beginnen. Ik heb hier staan... Je bent een bar begonnen, hè?
2: Ja.
0: Dat was het volgende. Je gaat een bar beginnen.
2: Ja.
0: En die bar heette...
2: Dynamo.
0: Dynamo. Hoe kom je daar nou op?
2: Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk, ja.
0: We snappen er niks van.
2: Nou, het komt eigenlijk zo. Omdat ik altijd fotograaf was. Voordat ik naar Brazilië ging al.
0: Ja.
2: Die foto's werden dus... heel veel foto's in de aardschok gebruikt. En in Brazilië bestond dus dat blad... wat eigenlijk foto's van de aardschok kopieerde voor hun blad.
0: Ja, ja.
2: En dus waren het over het algemeen mijn foto's. Maar ook alle foto's zo van Slayer, Exodus, Must for Faith, allemaal in Dynamo. Dus daar stond...
0: Dynamo stond daar.
2: Dynamo daarachter eigenlijk. Stond ja. Daarachter. Dus
0: bekende naam.
2: Foto's, ja, ja. Maar wat Dynamo is al bekend. He, dus ik had er met André over. Nou, als ik die naam kan gaan gebruiken...
0: André Verhuizen, hè?
2: Ja, André Verhuizen, ja.
0: Ja.
2: He, als ik die naam kan gaan gebruiken, dat... is eigenlijk wel een stukje mee eigenlijk.
0: Ja,
2: ja doen. Hartstikke leuk. Die naam in Brazilië ook. Hartstikke leuk.
0: Ja.
2: Dus daar komt die naam vandaan. Dus de eerste bar die ik heb, want ik heb er twee keer een bar gehad. De eerste was echt een heavy metal bar. Helemaal zwart en rood geverfd binnenin. Het was niet alleen een bar, het was een muziekcentrum. Dus in de kelder was de bar. Waar ook bandjes optraden en zo. Maar het was een muziekcentrum. Dus op de begane grond, daar was dan een winkel. En die winkel was 24 uur open. En in de winkel verkochten we dus van alles. Zoals ook plektrums, snaren, LP's, gitaren, drumstellen, t-shirtjes. Echt alles werd daar verkocht. En wanneer breekt er nou, wanneer heeft iemand nou snaren nodig? Wanneer heeft iemand nou iets nodig? Is eigenlijk s'avonds als de mensen aan het spelen zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dus we dachten van, nou, die bar is toch open. Laten de winkel ook open houden. En de winkel blijft dan gewoon open. Die is gewoon, was 24 uur eigenlijk open.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En buiten dat en de bar zat er een studio bij. Dus een rehearsal studio eigenlijk. Waar bands konden oefenen. Daar werden gitaarlessen gegeven. Drumlessen, baslessen. Maar ook Engelse lessen. Want dat is ook belangrijk. Want je hebt allemaal van die bandjes die willen allemaal...
1: Internationaal gaan.
2: Ja, die willen wel internationaal gaan. Ja. Dan komt er met een gebroken half ze verstaan Engels uit. Dat gaat ook niet goed.
0: Ja, precies. Nee,
2: dus er werd ook Engelse les gegeven. Zanglessen, echt alles. Het was eigenlijk een muziekcentrum.
0: Ja, ja, ja,
1: echt een broeinest eigenlijk. Broeinest van muziek.
2: Ja, dat was het dus eigenlijk.
0: We gaan zo meteen hebben over... Je hebt ook nog een record label volgens mij gehad.
2: Ja, Dynamo ook in die tijd.
0: Daar gaan we het zo even over hebben. Eerst gaan we naar weer iets nieuws. Terror Down.
1: Ja, want we kregen een mail.
0: Ja.
1: Van Terror Down. En die gaan binnenkort... ze zijn druk bezig met... nieuw materiaal.
0: Ja, volgens mij...
1: Een nieuw album wat in 2027 uitgekomen. Maar ze gaan daarvoor best wel behoorlijk wat singles droppen. Heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Dus ik had al even contact. Zei, we sturen het op en we gaan het volgen. En dan willen we er natuurlijk wel wat aandacht aan besteden. Ze zijn ook hier geweest. Hè?
0: Ja.
1: Dus we vinden dat leuk. We staan die band ook een warm hart toe. En de eerste single is uit. En tot mijn verbazing eens, want ik wist het niet. Maar ga jij hem nu gewoon even draaien?
0: Ik dacht hem gelijk even draaien.
1: Ja, Teardown
0: hoor je met The Deceiver.
1: Ja. Yeah.

0: Teradown.
1: En er komt nog veel meer aan.
0: Ja, dus ze kunnen inderdaad goed...
1: Dus hou het zelf lekker bij ook, luisteraars. Check het op Spotify,
0: ja,
1: hè?
0: Als je het tof vindt. Ze hebben voor mij ook een plaat uit. Dus je kan inderdaad ook even kijken... Hoe en wat ze allemaal uitbrengen. Volgens mij brengen ze redelijk wat 6 singles. Nou goed, whatever.
1: Ja, ik weet 6 heb ik gehoord.
0: Ze redelijk wat uitbrengen. Goed, we gaan door naar onze Erik.
1: Hallo.
0: Want je hebt, we zijn nu pas bij de bar. Maar we hebben veel meer gedaan. Even snel, of snel, ja, we proberen het. Je hebt ook nog een recordlabel. Dynamo Records. Ben jij gestart?
1: Alles Dynamo, hè?
2: Ja, alles Dynamo.
0: Ja, dat snap ik.
2: Nou, hoe is dat nou? En,
1: dat ligt je hard.
0: Waarom ben je dat label begonnen? Laten we even mee beginnen. Waarom?
2: Nou, om te beginnen... er waren heel veel bands die ik eigenlijk interessant vond. In Brazilië ook. En die eigenlijk ook geen labels hadden. Geen platendeals hadden en dergelijke. En toen ben ik op een gegeven moment... een van die bands die eigenlijk tegenkwam, was Christian.
0: Ja. Wel bekende Braziliaan.
2: Heel erg bekend. Ja. Toen hadden ze alleen nog maar een demo, eigenlijk, als het ware. Die was heel erg crew. Maar er zat gewoon echt iets in. Daar merk je gewoon, die stak gewoon boven alle anderen uit. Ik heb ze in de studio gezet. Plaat opgenomen, Black Force Domain.
0: En waren zij ook een soort van aanleiding om Dynamo Records te beginnen?
2: Nee, ik had het label al. Er waren al eigenlijk iets van 3-4 platen van tevoren uitgekomen. Bands die ook net zo snel verdwenen zijn als dat ze gekomen waren.
0: Vodu, volgens mij.
2: Ja, dat was er eentje van. Daar komt ook mijn partner in die bar, het muziekcentrum. Hij was de bassist van die band Vodu. En daar kwam dat idee dus eigenlijk allemaal bij elkaar. Van ja, die bar en hij had dan de band en hij wilde eigenlijk platen uitbrengen en dergelijke ook. Dus daar kwam het eigenlijk vandaan.
0: Maar ook niet onbelangrijk, wat ik hier ook heb gezien, is dat ook, ik weet niet of het derde of vierde album is, een van beide, dacht ik, van Last Rocket.
2: Ja.
0: Die heb je wel als een van de eerste platen die jij volgens mij hebt op je label hebt.
2: Ja, klopt. Een van de eerste ook.
0: En dat kwam, Analyzation Principle.
2: Ja, dat kwam dus vanwege die contact ook via André. En die jongens van Last Rocket waren hele goede vrienden van mij, hele goede vrienden van André. En die plaat die was dan hier wel uit, maar ginds niet. En ik had dan, ja, de label, ik wilde wel platen uitbrengen. Dus André die zei ook van, hey... Breng Last Rocket uit. Ja, een heel goed idee. Ik vond die jongens ook hartstikke leuk. Mm. Een leuke band en zo. En die heeft dan eigenlijk de deal gesloten daar. Dus ja, dat is eigenlijk zo is de begintijd van het label geworden. En daarna Black Force Domain, toen die opgenomen was. Ben ik met die plaat... heb ik overal naar alle contacten gegeven toen ik dan weer een keer in Nederland kwam. Contacten. En uiteindelijk is daar een deal met Drakkar uit Duitsland uit voortgekomen.
0: Oké.
2: En na Drakkar, want we gaan dan, als we nou toch over labels en dergelijke hebben. Op een gegeven moment in 1999, dus we hebben het al een paar jaar later dan.
0: Yeah.
2: Ik had altijd concerten georganiseerd in Latijns-Amerika. En de eigenaar van Century Media, die vroegen mij eigenlijk, ik was daar op kantoor, want die had in hetzelfde pand zat er ook een agentuur waar ik mee werkte, waar ik concerten mee deed. Als het
0: ja,
2: ware.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: Toen had ik daar afgesproken, was daar een Moonspell en zo, had ik concerten meegedaan. Ik was daar en toen werd ik dan eventjes van het label wilden ze eigenlijk ook een beetje praten met mij. Ja, is prima. Dus ik ging daar naartoe en we hebben daar eigenlijk een meeting gehad. En ja, er kwam erop neer of het eigenlijk zin had. Want er waren helemaal geen een van de labels hier had een deal, een goede deal in, of een kantoor in Latijns-Amerika.
0: Ja.
2: Toen was dan de vraag, zou het zin hebben om een kantoor te openen? Ik zei, zin hebben? Je bent al veel te laat. Had je al lang moeten doen. En toen keken ze mij zo aan, zou jij dat willen doen? Ik zei, wat?
1: Nog meer werk erbij.
2: Nog meer echt op die schaal een platenmaatschappij runnen, had ik nooit gedaan.
0: Nee.
2: Ik zei, nou, dat ken ik niet, dat heb ik nooit gedaan op die schaal. En zei van, nou, dat kunnen wij samen wel oplossen. Wij kunnen jou wel bijbrengen hoe dat allemaal moet. Nou, dat is prima. Laat mij even over nadenken. De volgende dag alweer terug. Ja, dat hebben we toch wel eigenlijk wel doen. Nou, we hebben dat kantoor geopend daar in 1999.
3: Ja.
2: En het duurde, ik denk, nog geen jaar. En we hadden al een deal met SPV, want die wilden daar ook heel graag naartoe. Want die hadden dezelfde ervaringen. Die wilden eigenlijk wel iemand die ze konden vertrouwen. En Nuclear Blast kwam ook. In korte tijd, en binnen 2 jaar tijd, hadden we eigenlijk ook Sanctuary er nog bij. Dus Century Media, SPV, Nuclear Blast en Sanctuary. Nou, dan heb je de 4 grootste independents eigenlijk bij elkaar. Ja. Bij mijn kantoor.
3: Hm.
2: Nou, ik had ondertussen 25 man in dienst. Want ja, als iedere platenmaatschappij hier...
0: Ja.
2: Dus eigenlijk 3 voornamelijk of 4 belangrijke platen in de maand uitbrengt. En ze brengen er veel meer uit. Maar 4 belangrijkste. Heb je wel 4 van die labels. Dan zijn er al 15 per maand. Dan zal iedere 2 dagen een plaat uitbrengen.
0: Ja, ja, ja,
2: dan mag je wel een beetje doorwerken.
3: Ja, ja, ja, dat heb je niet in je eentje.
0: Heb je al 50 man nodig?
2: Ja, 25 man in dienst. We hebben distributie helemaal opgezet en dergelijke.
0: Ja. Goh.
2: En dus, dat is gedeelte met de platen. Maar ik heb ik weet niet precies hoeveel. Maar het zal rond... Ik denk rond de 700 platen, cd's en dvd's zijn die ik tot nog toe uitgebracht heb. Het kan ook een beetje meer zijn.
0: Redelijk wat, ja.
1: Nou. Een hele rare vraag. Maar door dit te doen, ben jij daar ook een bepaalde naam in de metal scenes? Iedereen hier kent Metal Mike.
2: Ja.
1: In Nederland, zeg maar. Ja. Kent iedereen in Brazilië Erik de Haas?
2: Ik denk het wel.
1: Ja? Ja,
2: ja, dat is echt wel duidelijk.
1: In de metal, bedoel ik.
2: Ja, dat snap ik, in de metal. Ja, dat is echt wel hetzelfde. Er was niks voor dat ik er kwam.
1: Ja, je bent daar een pionier eigenlijk.
2: Ja, helemaal. Maar buiten dat, ik was altijd fotograaf. En er was maar 1 hardrockblad in die tijd. Dus de hardrocker, iedere hardrocker kocht dat blad. En alle foto's waren Erik de Haas. Dus dan wisten ze niet wie Erik de Haas was. Maar die naam, die kwamen ze altijd al tegen.
1: Hoe spreken ze je naam uit in Brazilië?
2: Erikie.
0: Erikie?
2: Erikie.
1: Erikie.
0: Erikie.
2: Erikie.
1: Nou. Rex? Rex?
2: Nee, dat is
0: je
2: niet.
0: Zo klinkt het wel een beetje inderdaad. Ja. Ah, mooi, mooi, mooi. Hé, hey, jongens, we gaan weer even... Zullen we even muziekje doen? Daar heb ik wel zin in.
1: Oh, tijd voor.
0: En zometeen gaan we, denk ik, nog even het galopje doen.
1: Ik heb er een.
0: Kijk, dat is heel wat mooi. Maar eerst gaan wij een band...

0: Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
13: Dit is Kink Distortion.

0: Gelijk maar het glopje, denk ik.
1: We gaan lekker meteen door. Ja. En ik word hier wel heel enthousiast van. Want wat als een band met je afspreekt van... Hey, onze volgende single gaan we schrijven speciaal voor dit item.
0: Voor het glopje?
1: Hoe vet is dat?
0: Oh.
1: En dat deed dus de band Scar.
0: Ah, heel
1: en die band
0: slim.
1: Kennen wij natuurlijk.
0: Oh, zo slim.
1: Ja, heel slim, maar wij dragen die band ook een warm hart toe. En de geloofs waren jongens, maar ook met, als martyr hebben wij met hun gespeeld. En het zijn zulke enthousiaste gasten. Maken leuke muziek, driemansformatie. Maar ook die vader van Dirk Groen, de bassist, die ken ik ook heel goed. Want het gaat ook al 40 jaar terug dat hij ons een beetje volgde als band martyr. Naar concerten gingen zo. En ik zie hem ook weer op Dynamo Metaverse. Elk jaar weer. En altijd feest met jou.
0: Het
1: zijn zulke leuke...
0: Crowdsurfen, straks ook voorbij komen.
1: Ja, maar, ja Dani op inderdaad, de zanger. Ja, zulke vrolijke jongens. En zo enthousiast en vol met passie. En als Dani je dan ook appt van... Ik ben bezig met dat nummer, met dat galopje. Wat vind je ervan? Vraagt hij ook een beetje feedback. En dan zegt hij... Nee, ik ga het toch op mijn eigen manier doen.
0: Heel goed.
1: Is het goed?
0: Heel goed.
1: Ik vond het alleen maar goed.
0: Ja.
1: Nou, ik ga er niet zo heel veel woorden aan vuil maken. Ik vind het een superleuke band. Super enthousiast. Het nummer wat ze hebben uitgebracht heet Thrill Seeker. Eigenlijk hebben ze stiekem twee nummers uitgebracht. Het andere nummer heet Scar. Staat allemaal op Spotify, dus check het ook daar. Maar wat je vandaag gaat horen in het galopje is dan... eigenlijk speciaal gemaakt voor dit item... Het is misschien niet een traditioneel galopje zoals je van Iron Maiden of zo kent.
0: Oh,
1: maar het is al niet erin.
0: Er zit eigenlijk een galopje
1: in. Jawel, er zit wel een galop in. Okay. Dus als je dat doet, word je gedraaid. Dus bands, ook een uitnodiging, hè? Maak galopjes en dan kom je misschien wel in de show.
0: En de galopje hoeft niet eens een galopje te zijn, begrijp ik.
1: Misschien niet een galopje zoals Iron Maiden, wat zoals ze van Iron Maiden kennen. Of misschien wel van een oude pikje of zo. Of
0: okay.
1: Van, desalniettemin. Scar, galopje van de week, Thrill Seeker.

0: Dat was Thrill Seeker, de nieuwe single van Scar.
1: Hou ze in de gaten.
0: En wat een galoppen, ongelooflijk. Nou ja, tof. Leuk om te horen.
1: Super gasten.
0: Leuke gasten, dus altijd.
1: Bedankt, guys.
0: Leuk, yes. Erik,
1: ja.
0: daar zijn we weer.
1: Ja.
0: Jij bent nu natuurlijk promotor en ook tourmanager.
1: Ja.
0: Even voor de leek, en daar ben ik zelf ook een beetje. Wat houdt het in? Je vertelt een verhaal over Merciful Fate. En ik denk, oh Jesus, is dat jouw taak? Vertel heel even, wat doet een tourmanager? En misschien wel met het verhaal van Merciful Fate er even bij.
2: Ja, het is niet alleen tourmanager.
0: Oh.
2: Het is tourpromoter, agent. Nou, een tourmanager is iemand die in dienst genomen wordt en die met een tour gewoon meegaat.
0: Ja.
2: Een tour agent, wat ik dus ook doe, is die zet de hele tour op.
0: Maar je gaat niet mee?
2: Ja, ik ga ook mee.
0: Maar je gaat ook mee? Allebei. Maar wat is het verschil dan?
2: Nou,
0: ga je mee, denk ik dan?
2: Nou, het verschil is, ik moet alles boeken. Ik moet alle contracten met alle lokale promotors doen. Ik moet alle hotels goedkeuren. Ik moet alle vluchten kopen. Ik moet al het financiële van de hele tour bijhouden. Terwijl een tourmanager, je hoeft er alleen maar bij te zijn dat het tijdens de tour allemaal goed loopt.
0: Ah, oké.
2: En dan heb je iemand die dus voor de technische zorgt allemaal. Een stage manager, production manager. En die moet dus de pre-production doen. Dus kijken van, ja, dit wil ik hebben aan versterkers, aan drumkit en zo. En dan moet die lokale promotor zeggen van, ja, en dit heb ik en dit heb ik niet. En dan moeten ze dan schipperen en dan komt het tussen hun wel goed.
0: En doe je het ook als tegelijkertijd bij één band dat je de tour manager bent en de tour promotor?
2: Bij alle.
0: Je combineert die twee functies samen in één?
2: Ik doe die altijd samen.
0: Okay.
2: Het enige wat ik niet doe is het technische gedeelte. Equipment matig en dergelijke. De band heeft daar iemand voor. Of ik neem iemand in dienst daarvoor. Die gewoon zorgt dat alle technische gaat werken. Maar alle andere dingen, al is het maar vanaf het moment dat ze vanaf Amsterdam of waar dan ook vertrekken met vliegtuig naar waar dan ook naartoe, tot het moment dat ze daar weer terug zijn, alles gaat door mijn handen. Dus de vluchten, om te beginnen.
0: Mm-hmm.
2: Dan kom je ergens aan. Heel het lokale tijdschema. Dus alle uren, vanaf het moment dat je aankomt tot het moment dat je weer vertrekt.
0: Heb jij een planning?
2: Ja, die planning moet ik doen. Goedkeuren als er dingen gevraagd worden. Hotels goedkeuren of afkeuren.
0: Je had ook een keer met Merciful Fate dat de band kwam en had je een vertel even, hoe ging dat?
2: Dat was dus in 96 geloof ik, dat geweest is. In die tijd sprak ik nog geen Spaans. Portugees, maar geen Spaans. En in Chili sprak die promotor geen Engels. Mijn Spaans was dan eigenlijk zo van, verbasterd hè, Portugees maar een beetje, dan moet het er wel op lijken. Zoals Nederlands het doen als ze Duits willen. Een Duitser wil dat hij verstaat.
0: Ja, je praat Nederlands een beetje met een Duitse toon en kom
2: ineens. Dan zal
1: dat
2: het wel kloppen.
1: Rudy Karel.
2: Ja. Nou, in ieder geval, toen waren er in die tijd geen mobieltjes, geen internet. Moet je even terugplaatsen in die tijd. Het was heel erg duur om te bellen. En als je elkaar toch al bijna niet kunt verstaan, is het makkelijker om te schrijven en een fax te sturen.
0: Ja.
2: Want faxen waren er wel.
0: Ja.
2: Dus het meeste werd per fax gedaan. En ik kreeg dan ook van de manager, van Merciful Fate, kreeg ik de rider per fax doorgestuurd. Zo van alles wat ze nodig hebben voor het concert. Nou, ik stuur diezelfde fax weer door naar Chili. Dus een fax doorsturen, fax, dan weet je wel, de kwaliteit wordt natuurlijk groot.
1: Een beetje
2: 100%.
0: Ja.
2: Nou, ik bel die jongen daarna. Heb je dat binnengekregen? Ja, alles binnen. Ja, kun je het lezen? Ja, kan het lezen. Alles goed? Ja, alles goed. Perfect. Hij had het dus begrepen. Ja, dat is de rider. Dus hij, ja, perfect, dat is de rider. Wij komen daar 's morgens op dag van het concert komen we aan. Uiteindelijk dus een paar maanden later. Op dag van het concert komen we aan. Hij haalt ons op bij het vliegveld. En wij staan daar mooi gepakt en gezakt. Dan komen we uit de douane. En hij kijkt ons aan. Hé, waar zijn al jullie spullen? Ja, hier, de gitaar hier, de bas is daar, dat is allemaal hier. Hey, ja, maar alles wat op die lijst stond die jij mij gestuurd hebt, de drumstel en allemaal dat soort dingen. Ik zeg, die lijst die ik jou gestuurd heb, daar is de rider, daar is waar jij voor moet zorgen. Hij, wat? Ik zei, heb je die niet? Dat hebben we juist nodig om te spelen. Hij, oh, ik dacht dat jij dat maar ging brengen. Ik zei, weet je wel wat dat kost om een drumstel mee te nemen op vliegtuig? Dan kun je toch wel nadenken dat dat niet kan? Nee, ik dacht dat jij die meebracht. Ik zei, nou,
0: een rider is toch ook iets wat dan daar geregeld moet worden? Of is
2: het... Ja, een rider is wat nodig geregeld. Hebt, ja, wat je nodig hebt.
0: Maar hij dacht dat dat...
2: Ja,
0: okay.
2: Iedereen was onervaren. Je hebt het in een tijd dat eigenlijk vlak na de begintijd. Ja. Dus er waren nog niet echt promoters.
0: Nee, precies.
2: En degene die er waren, die begonnen.
0: Miscommunicatie.
2: Ja, miscommunicatie.
1: Wat improviseren.
2: Ja, nou, wij kijken echt zo van... Godverdomme, dat zal wel gecanceld de show worden. Maar niemand wil cancelen. Muzikanten naar het hotel. Crew en ik allemaal naar die venue, direct. En er waren 3 support acts die gelukkig allemaal wel daar waren. Die zouden niet op dezelfde apparatuur spelen. Dus die hadden allemaal zijn eigen spullen bij. En wij, oké, dan gaan we eens kijken bij die support acts. De crew dan natuurlijk te gaan winkelen, wat die allemaal bij hadden. Alles bij elkaar gezet. Van ja, hier kunnen we dan een Frankenstein opgebouwd. Dit zouden we kunnen gebruiken. Dan zou de show wel kunnen lukken. Ja. Nou, alles klaar. Band gehaald, soundcheck gedaan. Ja, het klinkt allemaal goed. Dat kunnen we doen. Nou, band weer terug naar het hotel. En die support acts die wilden hun eigen spullen weer pakken om hun spullen op te bouwen. Ja, maar hier komt niemand aan nou. Ja, maar dat zijn mijn spullen. Ja, dat zijn wel jouw spullen, maar nou gaan wij erop spelen. Nee, die zijn voor mij, daar gaan wij op spelen, zei die support act. Ik zei, nou, dan moet je eens eventjes naar die promotor gaan. Of je wil dat jullie spelen of wij spelen. Want zodra jullie je vingers nog maar aanzetten... voor ons concert kunnen wij niet meer spelen. Dus jullie kunnen maar het beste eventjes van alles wat er nou nog over is... jullie met z'n drieën uitzoeken, 3 bands... wat jullie nou nog bij elkaar nodig hebben... om daar nog een tweede Frankenstein-kleintje van te maken. Dat kunnen jullie dan nog spelen.
0: Ingewikkeld man.
2: Ja, nou, uiteindelijk...
1: Hoog geregeld vooral.
2: Ja, uiteindelijk, er was geen andere keuze als Mus Verveet... zou spelen, dan was er geen andere mogelijkheid. Dus hebben hun dat gedaan. Ja. Uiteindelijk heeft het concert plaatsgevonden. En iedereen... het was gewoon geweldig, het concert, uiteindelijk. Maar, er zijn problemen. Daar kun je vandaag de dag niet eens aan denken. Als je nou zo ergens aankomt, zijn we nou... we zien jullie weer volgende keer wel. Doeg! Zoiets bestaat niet meer.
0: Noem eens even wat namen die jij hebt. Je zei honderden. Dus, maar goed, Mus Verveet hebben we genoemd.
2: Ja, Mus Verveet.
0: Ken je nog een paar namen?
2: Van de vroegere tijden.
0: Ja?
2: Savatage, Mus Verveet, Blind Guardian. Al die oude, zoals Creator, Sodom, andere wrestling bands.
1: En tegenwoordig?
2: Moonspell, van tegenwoordig... altijd alle Nightwish, Latijns-Amerikaanse tours, Sonata Arctica ook, Emperor. Ik ben nou Beast in Black aan het opzetten, is een nieuwere band, maar die is ontzettend aan de weg aan het timmeren. Die is heel erg gegroeid ondertussen. Maar nog meer. Ja, er zijn ook kleinere bands. Net zoals Emperor is dan een hele grote band. Het is een cultband als het ware. Maar dan in dezelfde stijl. Tudor, 1349. Ja, kleinere bandjes eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar in diezelfde stijl.
0: Is er ook nog een band hier?
2: Immortal, Dimmu Borgir heb ik gedaan.
0: Dat zijn redelijk wat allemaal. Indrukwekkende namen ook.
2: Ja.
0: Is er nog een band bij die nog niet dat heb gedaan? Ik van nou... Dat zou ik wel heel gaaf vinden.
2: Nou, ik zou het heel gaaf vinden.
1: Martyr.
0: Nou, dat denk ik niet.
1: We hebben Erik en ik het al over gehad, hoor.
0: Oh.
1: Hij zei meteen nee.
0: Nee, precies. Wat wou je zeggen?
2: Nou, er zijn verschillende bands die ik heel erg interessant vind om mee te werken. En bijvoorbeeld Epica, een Nederlandse band.
0: Ja.
2: Daar zou ik ook graag mee werken. Within Temptation.
1: Grote namen gewoon.
2: Ja, want het verschil is... grote namen zijn tours makkelijker op te zetten. Gecompliceerder in heel veel details. Maar een kleinere band is moeilijker om op te zetten. Omdat ik heb nodig de lokale promoters in ieder land.
1: Zeg maar,
2: die de lokale tours doen. Kijk, in Sao Paulo kan ik het zelf doen. En of ik nou een Nightwish doe of een Martyr bijvoorbeeld. Ik kan zelf beslissen of ik nou geld wil winnen of verliezen bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Om het zo even cru te zeggen.
1: Ja.
2: Maar dus een kleinere band heb je een groter risico. Een grotere band heb je minder risico.
1: Ja, tuurlijk.
2: Je betaalt wel veel meer en de risico's zijn andere. Niet dat er geen publiek gaat zijn. En dat is het verschil. Dus als ik een kleinere band heb, de lokale promoters kunnen denken van... Ja, die band die gaat hier niet goed zijn. Er zijn bands die in Argentinië goed zijn, in Chili goed zijn, maar in Colombia hoef ik er niet meer aan te komen. Ja. In Mexico weer wel. Andere bands gaan we juist goed in Colombia, Peru en weer niet in bijvoorbeeld Argentinië. He, dus iedere band heeft zo
1: zijn aanpak eigenlijk nodig.
2: Ja, was een land waar die eigenlijk groter is dan in een ander land. He, en hoe groter een band is in totaal,
0: ja,
2: hoe makkelijker dat ze ook groot zijn in verschillende landen.
1: Ja, ja, ja.
2: He,
1: ja.
2: En dan als een band kleiner is, wordt het moeilijker. Dus dan moet je ook, het duurt langer voordat je met een promotor in overeenstemming bent om een bepaald concert te doen. Of het wel te doen of het niet te doen. He, en daarom, hoe groter een band is, hoe makkelijker dat het wat dat betreft is. Grotere risico's ook, want als er iets fout loopt, dan heb je het meteen over vele grotere bedragen.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: He, dus er gaat dan, ja, veel meer verantwoordelijkheid.
1: Maar je bent meer gegarandeerd van groot publiek of
2: ja, er zijn veel meer. Ja, maar ja, er zijn vele grotere verantwoordelijkheden.
0: Ja.
2: Kijk,
0: ja,
2: als ik met Nightwish op tour ben, de laatste keer had ze iets van 5000 kilo aan equipment bij. Nou, dat doe je niet meer in je koffers, je deed in je handbagage of nee, onder in het ruim. Je mag 23 kilo meenemen. Nou, hoe verdeel je 5000 kilo?
0: Ja.
2: Een beetje moeilijk.
0: Ja.
2: Die hebben dan wel alles bij. Daar heb je dus wel een cargobedrijf voor nodig. Dus dat is een heel ander niveau.
1: Ja, ja.
0: Dus niet iedereen kan zomaar bij jou aankloppen hier vanuit Nederland. Ik vind het even leuk, een toertje daarin. Want je doet heel Zuid-Amerika, hè?
2: Ja.
0: Niet alleen in Brazilië,
2: vanaf Mexico,
0: maar
2: vanaf Mexico alles naar beneden. Dus alles wat Spaans of Portugees praat, alles.
0: Maar als een band is, die hoort dit. Wacht eens even, vind ik ook een keer tof. Dan hoeft ze niet gelijk bij jou aan te kloppen. Want je moet wel een pas het groot hebben.
2: Ja,
0: wil het voor jou interessant zijn?
2: Ja, want kijk, er zijn heel veel bands. En dan de meest klassieke is van, ja, maar we hebben heel veel, heel veel luisteraars uit Zuid-Amerika. Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Die zullen er best wel zijn.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan zet ik een tour op en dan zoek ik naar een promotor. Die wil een concert. En die zegt, welke band is dat? Hè? Ja, die hebben zoveel luisteraars. Ik ben er nog niet zo zeker van. Denk ik eigenlijk niet zo hier. Die band die denkt wel dat ze op een bepaald niveau al zijn.
1: Mm-hmm.
2: Maar uiteindelijk, lokale promotor vindt dat niet. Wie er dan gelijk heeft, ja, dat kun je alleen maar door ervaring ondervinden.
0: Ja.
2: Maar het is wel moeilijk.
1: Ja,
2: en er zijn kosten aan, want het is heel erg duur om zo'n tour te doen. Gewoon vluchten, hotels, alles gaat per vliegtuig. Je kunt niks doen met een tourbus. Dus de kosten zijn al meteen heel erg hoog.
0: Ja,
2: en
0: dat maakt het dus niet voor iedereen weggelegd wat dat betreft.
2: Nee, want en ook van, laten we maar zo zeggen, een kijk, ik ben geen 20 jaar meer, woon dus bij mijn ouders thuis. Want dan kun je nog eens iets doen van lang leven de rock'n'roll. Ik werk daar 3 maanden, ik ploeter daar 3 maanden. Ik heb er niks aan overgehouden. Maar och, prima. Ik heb toch ook geen kosten. Ik woon ook bij mijn ouders thuis.
1: Het was een avontuur.
2: Een avontuur.
0: Ja.
2: En dat kan ik niet meer.
0: Hey, Napalm Death was je ook heel dankbaar, geloof ik, hè?
2: Ja, Napalm Death. Een van de eerste bands. Ik geloof daarna Testament. Dat was de eerste band waar ik mee getoerd heb. Of getoerd, er waren maar 2 concerten. Maar Napalm Death, als allereerst heb ik daar 3 concerten mee gedaan. Dat was heel erg leuk. Er waren 3 concerten in Sao Paulo. Waarbij de 2 concerten Sepultura voor hun openen. En een 3e concert, dat hadden ze nog nooit meegemaakt in Brazilië. Napalm Death opende voor Sepultura. dat was iets heel nieuws. Daarna heb ik met Napalm Death een hele tour door Latijns-Amerika gedaan en zo.
0: En die zijn jou echt dankbaar, hè? Dat je ze
2: wij zijn ook heel goede vrienden.
0: Ja.
2: Echt, al heel lang.
0: Hey, wat, zo nu ga je weer terug naar huis, naar Brazilië.
2: Ja.
0: Wat heb je nou het meest gemist?
2: In Brazilië, nu ik hier ben? Of hier, als ik in Brazilië
0: ben?
2: Nee,
0: nu hier en je gaat zo terug naar Brazilië. Wat ga je dan als eerste doen?
2: Nou, ik ga vanaf hier naar Mexico. En dan ga ik een tour beginnen met Sonata Arctica. Ik ben
0: je gaat er helemaal niet naar huis.
2: Nee, ik ben in april thuis vertrokken. En ben ik eerst naar Los Angeles geweest. De laatste paar concerten van Halloween met Beast in Black. Daarna ben ik naar Peru gegaan. Een tour begonnen met The Covenant. Nou, die is in Mexico geëindigd. Daar ben ik vanaf naar Nederland gevlogen. Naar mijn ouders en mijn dochters. En nou vanaf hier. En dan natuurlijk zomerfestivals en zo. En nou vanaf hier vlieg ik terug naar Mexico. Daar begint de tour met Sonata Arctica. En die eindigt in Brazilië in oktober. Dus dan ben ik pas
1: en
2: weer
1: dan
2: thuis.
1: Ben je thuis.
2: En twee weken voordat ik vertrokken ben ik verhuisd van het huis buiten São Paulo waar ik woonde naar São Paulo. Dus het eerste wat ik ga doen is al die verhuisdozen eens een keer uitpakken.
0: Eindelijk. Maar hier was het ook ontzettend lekker weer geworden.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, toch?
2: Ja, maar het begint nou koud te worden. Wat tijd ik ga.
0: Oh, dat wel. Ja,
1: je
0: dat is waar.
1: Gekozen,
0: ja, dat herfst komt eraan en dan heb je daar weer even lekker warm natuurlijk. Oké. Jij wordt natuurlijk... Ga je ook sterven in Brazilië? Dat is... Waar jij...
2: Ik denk,
0: blijf je daar eeuwig wonen?
2: Ja, dat wel. Maar ik denk niet dat ik dat zelf kan beslissen. Ik denk dat er wordt wel een keer voor mij beslist. Ik zal wel ergens een keer neervallen. Maar ik denk dat ik meer in een vliegtuig zit.
1: Ja, maar zoveel op reis, dat kan zijn.
0: Laat ik zo vragen, als je ouder wordt... Ja. Is ook de gezondheidszorg niet onbelangrijk. Ja. Hoe is de gezondheidszorg geregeld in Brazilië?
2: Slecht. Helemaal kut.
0: Kan dat de reden zijn om terug te gaan naar Nederland?
2: Mocht het heel echt nodig zijn... Mocht ik echt geen draai aan kunnen vinden, ja, dan zal het wel moeten. Maar zolang ik het daar vol kan houden, dan blijf ik daar. En als ik niet daar zou blijven, om welke reden dan ook, dan wordt het een ander of Latijns-Amerikaans land of Bali bijvoorbeeld. Want ik vind die kant, het wordt een warm land, dat in ieder geval.
0: Oké, nou, klinkt goed. Morgen ontzettend bedankt voor je aanwezigheid in de show.
2: Bedankt jullie ook.
1: Ja, mooi dat ik kon komen,
0: en
1: man.
0: En volgens mij hebben we nog veel meer. Eigenlijk.
2: Ja, volgens mij was het dan maar het topje.
0: Maar ja, exact. Dus
1: wel een topje wat lekker van de geslaagd.
2: Ja. Dat is echt... We hebben het maar over een heel klein beetje gehad uiteindelijk. Daar zijn...
1: Weet je, komt er wel een volgende keer, meer dingen.
0: Nou, je hebt de gasten die heel veel te vertellen hebben. Dat is in dit geval zo. Waardoor, het is
1: gewoon jammer om een eiland te maken. Maar we moeten ook een trein halen.
0: Niet genoeg. Ja. Maar ja, goed, het is niet anders. We gaan eindigen met Jewel.
2: Ja, leuk.
0: En dat is, waarom heb je die gekozen?
2: Nou, Rick is de zanger. Is gewoon...
0: Rick Ambroos.
2: Ja, tuurlijk. Dat is gewoon een kameraad van mij al sinds begin jaren 80 ergens. Begin jaren 80 ergens, ik weet niet precies wanneer. Hè, maar ja, we zijn een hele goede maten altijd geweest. Dus,
0: Rick...
2: En Jewel, ja, ik heb zoveel concerten van gezien in die tijd.
0: Ja.
2: Ik vind Jewel hoort erbij.
0: Nou, dat helemaal met je eens. Daar kwam Rick Ambroos nog tegen op Dynamo Metal Fest. Volgende week. En die zei, ik kom gauw even voor u langs, vind ik gezellig, ga ik even erbij zitten. Maar ja, helaas, we hebben hem nu vandaag niet gezien.
1: Helaas. Als hij had geweten, had hij hier geweest, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja.
2: Zo.
0: Ja, hij woont hier niet ver vandaan, volgens mij, maar...
1: IJsselstein.
0: Ja, nou, tof dat je was, Erik.
2: Dank je.
1: Geweldig, Erik, dank je wel.
0: Hou vol, speciaal uit Brazilië gekomen.
2: Ja.
0: Altijd leuk.
2: Ja.
0: En, we gaan
1: even
0: afsluiten.
1: Ik rij als een speer naar Amsterdam, naar Schiphol.
0: Dan breng je hem even.
2: En dan naar Mexico.
1: Ik breng hem toch maar even naar het station, denk ik.
0: Heel goed.
1: Kan in de Eindhoven.
0: Gaan wij niet afsluiten. Dank wel voor het luisteren. En we gaan afsluiten met Jewel Road to Kathmandu.
2: Ontzettend bedankt.
0: Dank je wel, Erik.
2: Doei.
1: Tot volgende week allemaal.

0: Session.
1: The Lord's War, Jongens.
2: Kink.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
10: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Heumen heeft moeite met het beantwoorden van alle vragen die binnenkomen na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht, melden regionale media. De burgemeester heeft wel contact gehad met direct omwonenden en hij wil voor iedereen nog een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. Hij vraagt dan ook om rust en kalmte. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt, maar het kabinet vertikt dat. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd om de stukken te publiceren. Dat doen we niet, zegt minister Heijnen. Zoals altijd krijgt de Kamer die pas op de vrijdag voor Prinsjesdag. Oekraïne krijgt extra luchtverdediging van EU-landen, hebben de landen afgesproken op een top in Ierland. Het is nog niet duidelijk welke landen steun gaan leveren, dat maken ze later zelf nog bekend. Oekraïne heeft in ieder geval grote behoefte aan Patriot-raketten. Die hebben veel landen op voorraad. Een nieuw transferrecord in de Premier League. De Engelse clubs hebben gezamenlijk zo'n 4 miljard euro uitgegeven. En dat is meer dan het record van vorig jaar. Koploper is Manchester City. Onder meer door de 145 miljoen voor de Argentijn Fernandes. Een kwart van het totaalbedrag komt van Manchester City. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Ook morgen eerst buien. In de middag vaker droog. Bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Check out my melody.

0: Kink.
1: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest.
3: Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
9: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: Kink.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
3: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
2: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
9: Loco. De Lulu.
2: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
8: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
19: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
20: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Drentse Hogeveen is begin van de avond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze twee mannen ruziend over straat zagen lopen en dat een van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt zijn boos dat de woning waar gisteren nacht een dodelijke schietpartij was nog altijd niet is gesloten. Volgens regionale media wordt het huis bewaakt door de politie. De burgemeester zegt morgen te beslissen over sluiting of niet. En ook wil hij binnenkort een bewonersbijeenkomst organiseren. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren veel klachten binnengekomen. Automobilisten snapten niet wat er op het bord stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Een student heeft in Rotterdam een boete van €160 gekregen omdat hij naakt door de wijk Kralingen liep. Volgens Rijnmond deed hij dat na een verloren weddenschap na een potje FIFA. Handhavers vonden dat geen goed idee, spraken hem aan en gaven een boete. En ook zijn vrienden werden even toegesproken. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst buien, 's middags droog bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: 6 weken in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: veel betaald voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Drentse Hogeveen is begin vanavond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze twee mannen ruziend over straat zagen lopen en dat een van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt zijn boos dat de woning waar gisteren nacht een dodelijke schietpartij was nog altijd niet is gesloten. Volgens regionale media wordt het huis bewaakt door de politie. De burgemeester zegt morgen te beslissen over sluiting of niet. En ook wil hij binnenkort een bewonersbijeenkomst organiseren. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren veel klachten binnengekomen. Automobilisten slapten niet wat er op het bord stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Een student heeft in Rotterdam een boete van €160 gekregen omdat hij naakt door de wijk Kralingen liep. Volgens Rijnmond deed hij dat na een verloren weddenschap na een potje FIFA. Handhavers vonden dat geen goed idee, spraken hem aan en gaven een boete. En ook zijn vrienden werden even toegesproken. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst buien, 's middags droog bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
6: Koekoek.
7: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
10: Deze week.

0: is. Ook werd nog iemand opgepakt vandaag. De Belastingdienst heeft al een paar maanden een nieuw rekeningnummer. Maar dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Er komen nog steeds bedragen binnen op het oude nummer. 1 op de 10 gaat nog niet goed. Daarom komt er binnenkort een campagne op radio en internet met het nieuwe rekeningnummer. De verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in Zwitserland heeft psychologische problemen, zegt justitie. Hij heeft nog niet gesproken sinds hij werd opgepakt. In zijn auto werden meerdere wapens gevonden. Bij de schietpartij afgelopen weekend kwam een Italiaanse vrouw om het leven en 5 anderen raakten gewond. President Trump is blij dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Amerika hebben verlaten en zijn terugverhuisd naar Groot-Brittannië. Hij gaf toe geen groot fan van ze te zijn. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de Verenigde Staten. En eind vorige maand maakten ze bekend weer terug te gaan. Het weer nog van Weer Online. Vannacht regent het in het noorden, in het zuiden blijft het overwegend droog. En morgen trekken buien over het land en wordt het 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deal.

0: prijs getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven.

0: 5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aan kunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Rijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht regen in het noorden. Het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bart in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je, jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
10: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
0: King Distortion.

Kink Distortion. Welkom. Dit is Kink Distortion.